0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. En dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Huebner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: be with you.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. En dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Huebner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. En dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Dat is zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. En dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Huebner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Dat is zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerks TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en Gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren geschoten heeft in een woning aan de Bezuin. Er stond veel politie buiten. Agenten stuurden uiteindelijk een politiehond naar binnen. Die zou de verdachte hebben gebeten. Een 29-jarige Rotterdammer. Die is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Nou, onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. In het dorpje West Maas in de Hoekse Waard is een vrouw gestoken. Dat was rond middernacht. De verwondingen waren niet al te ernstig, zeggen mensen ter plaatse. Voor zover bekend is er voor de steekpartij nog niemand aangehouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in het plaatsje Arkel bij Gorkum. De gemeente Molenlanden, waar Arkel onder valt, heeft de twee locaties in het dorp geschrapt van de lijst. Er staan er nu nog 5 op. De 2 locaties in Arkel vallen af omdat anders de stikstofnormen zouden worden overschreden bij de bouw. De 2 plekken liggen vlakbij een natuurgebied. Er blijven nu nog een paar plekken over voor de komst van asielzoekerscentrum in Molenlanden. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. Deze maand maakt het gemeentebestuur een keuze. De raad moet dan volgende maand een keuze definitief maken. De komst van het AZC in Molenlanden heeft eerder geleid tot rellen bij het gemeentehuis. Een voormalig viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het apenpokkenvirus. Dat meldt Trouw. Vincent Munster is tegenwoordig werkzaam in een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Montana. Hij werd in januari aangehouden met flesjes met het Mpox-virus. De papieren voor die monsters waren niet in orde. Het gaat om een inactief virus. Dat is een versie die niet de symptomen veroorzaakt. Maar het kan nog altijd gevaarlijk zijn. Apenpokken is een infectieziekte. De laatste grote uitbraak was in en rond Congo. Het weer, af en toe zon, een enkele bui, wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen, morgen opnieuw wisselvallig. Dan komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook weer een bui met onweer voorbij komen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied over 9 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A20 vanuit Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. En richting Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 4. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Ha!

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
1: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
3: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
1: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is vanmorgen extra vertraging door een ongeluk tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren geschoten heeft in een woning aan de Bezuin. Er stond veel politie buiten. Agenten stuurden uiteindelijk een politiehond naar binnen. Die zou de verdachte hebben gebeten. Een 29-jarige Rotterdammer. Die is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Nou, onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. In het dorpje West-Maas in de Hoekse Waard is een vrouw gestoken. Dat was rond middernacht. De verwondingen waren niet al te ernstig, zeggen mensen ter plaatse. Voor zover bekend is er voor de steekpartij nog niemand aangehouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in het plaatsje Arkel bij Gorkum. De gemeente Molenlanden, waar Arkel onder valt, heeft de twee locaties in het dorp geschrapt van de lijst. Er staan er nu nog 5 op. De 2 locaties in Arkel vallen af omdat anders de stikstofnormen zouden worden overschreden bij de bouw. De 2 plekken liggen vlakbij een natuurgebied. Er blijven nu nog een paar plekken over voor de komst van asielzoekerscentrum in Molenlanden. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. Deze maand maakt het gemeentebestuur een keuze. De raad moet dan volgende maand een keuze definitief maken. De komst van het AZC in Molenlanden heeft eerder geleid tot rellen bij het gemeentehuis. Een voormalig viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het apenpokkenvirus. Dat meldt Trouw. Vincent Munster is tegenwoordig werkzaam in een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Montana. Hij werd in januari aangehouden met flesjes met het Mpox-virus. De papieren voor die monsters waren niet in orde. Het gaat om een inactief virus. Dat is een versie die niet de symptomen veroorzaakt. Maar het kan nog altijd gevaarlijk zijn. Apenpokken is een infectieziekte. De laatste grote uitbraak was in en rond Congo. Het weer, af en toe zon, een enkele bui, wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen, morgen opnieuw wisselvallig. Dan komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook weer een bui met onweer voorbij komen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan een paar wat langere files op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk, maar de rijbaan is alweer vrij. A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel, 4 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
2: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Het nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
1: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet ontkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
3: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
1: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer, in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. A20 richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer file met ook daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
6: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
7: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
6: Een wat?
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
12: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
13: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we veel bewolking met ook af en toe enkele opklaringen, zodat de zon soms even wat ruimte krijgt. Er zou met name vanochtend nog een bui kunnen vallen. Vanmiddag gaat de bewolking toenemen, maar lijkt het tot de avond meest droog te blijven. Bij een zwakke en vanmiddag soms matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond is het bewolkt en gaat het af en toe regenen. Komende nacht is het meest droog en bij een matige wind uit het zuidwesten koelt het dan af tot 13 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren geschoten heeft in een woning aan de Bazuin. Er stond veel politie buiten. Agenten stuurden uiteindelijk een politiehond naar binnen. Die zou de verdachte hebben gebeten. Een 29-jarige Rotterdammer. Die is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Nou, onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. In het dorpje Westmaas in de Hoekse Waard is een vrouw gestoken. Dat was rond middernacht. De verwondingen waren niet al te ernstig, zeggen mensen ter plaatse. Voor zover bekend is er voor de steekpartij nog niemand aangehouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in het plaatsje Arkel bij Gorkum. De gemeente Molenlanden, waar Arkel onder valt, heeft de twee locaties in het dorp geschrapt van de lijst. Er staan er nu nog 5 op. De twee locaties in Arkel vallen af omdat anders de stikstofnormen zouden worden overschreden bij de bouw. De twee plekken liggen vlakbij een natuurgebied. Er blijven nu nog een paar plekken over voor de komst van asielzoekerscentrum in Molenlanden. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. Deze maand maakt het gemeentebestuur een keuze. De raad moet dan volgende maand een keuze definitief maken. De komst van het AZC in Molenlanden heeft eerder geleid tot rellen bij het gemeentehuis. Een voormalig viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het apenpokkenvirus. Dat meldt Trouw. Vincent Munster is tegenwoordig werkzaam in een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Montana. Hij werd in januari aangehouden met flesjes met het Mpox-virus. De papieren voor die monsters waren niet in orde. Het gaat om een inactief virus. Dat is een versie die niet de symptomen veroorzaakt. Maar het kan nog altijd gevaarlijk zijn. Apenpokken is een infectieziekte. De laatste grote uitbraak was in en rond Congo. Het weer, af en toe zon, een enkele bui, wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen, morgen opnieuw wisselvallig. Dan komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook weer een bui met onweer voorbij komen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelde niet al te veel voor in onze regio. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Rijswijk en Knooppunt Hoflied, 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht, 5 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
2: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn of simpelweg maar de productie te beperken.
1: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging is er nog op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied. 12 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we veel bewolking met ook af en toe enkele opklaringen, zodat de zon soms even wat ruimte krijgt. Er zou met name vanochtend nog een bui kunnen vallen. Vanmiddag gaat de bewolking toenemen, maar lijkt het tot de avond meest droog te blijven. Bij een zwakke en vanmiddag soms matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond is het bewolkt en gaat het af en toe regenen. Komende nacht is het meest droog en bij een matige wind uit het zuidwesten koelt het dan af tot 13 graden.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 16-jarige jongen is vannacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Jonker Fransstraat in Rotterdam. Rond middernacht zou er ruzie zijn geweest op straat. Daarbij werd uiteindelijk gestoken. Op sociale media zegt een van de agenten dat door hen eerste hulp is verleend. De slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Korte tijd later zijn in de buurt 3 verdachten aangehouden. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar werd achterhaald door een politiehond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren heeft geschoten in een woning aan de Bezuin. Vanwege de gevaarlijke situatie binnen stuurden agenten een politiehond. Die zou de verdachte hebben gebeten, een 29-jarige Rotterdammer. De man is onder politiebegeleiding en naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds vaker automatiseren. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet verschilt per sector, zegt het CBS.
2: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en teksten.
1: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. Daardoor lopen ze ook omzet mis. Oud-Spartaan Denzel Dumfries maakt de overstap van Inter naar Real Madrid. Diverse media melden dat de Spaanse club 20 miljoen euro neerlegt voor de rechtsback van Oranje. Dumfries zou zelf al persoonlijk rond zijn met Real, meldt de Gazette dello Sport. Dat betekent dat de kassa ook gaat rinkelen voor sommige clubs in de regio. De AD schat in dat Sparta ongeveer 3 ton overhoudt aan de overstap van Dumfries. Amateurclubs Barendrecht en Smitshoek zouden ongeveer 1 ton hebben gekregen. Dat geldt dus voor clubs die bijdragen aan de opleiding van de verdediger, de zogeheten solidariteitsvergoeding. Dan nog het weer. Af en toe zon en enkele bui. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Soms komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook een bui met onweer voorbij komen. Het wordt 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is nagenoeg opgelost. Wel staat er nog file op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied. Met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De weg is daar inmiddels weer vrij. En op de A44 van Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar 3 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse veteranen.
2: Ho!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaar gewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. De vertraging is bijna een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar, zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we veel bewolking met ook af en toe enkele opklaringen, zodat de zon soms even wat ruimte krijgt. Er zou met name vanochtend nog een bui kunnen vallen. Vanmiddag gaat de bewolking toenemen, maar lijkt het tot de avond meest droog te blijven. Bij een zwakke en vanmiddag soms matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond is het bewolkt en gaat het af en toe regenen. Komende nacht is het meest droog en bij een matige wind uit het zuidwesten koelt het dan af tot 13 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 16-jarige jongen is vannacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Jonker Fransstraat in Rotterdam. Rond middernacht zou er ruzie zijn geweest op straat. Daarbij werd uiteindelijk gestoken. Op sociale media zegt een van de agenten dat door hen eerst hulp is verleend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Korte tijd later zijn in de buurt 3 verdachten aangehouden. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar werd achterhaald door een politiehond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren heeft geschoten in een woning aan de Bezuin. Vanwege de gevaarlijke situatie binnen stuurde agenten een politiehond. Die zou de verdachte hebben gebeten, een 29-jarige Rotterdammer. De man is onder politiebegeleiding en naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds vaker automatiseren. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet verschilt per sector, zegt het CBS.
2: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en teksten.
1: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. Daardoor lopen ze ook omzet mis. Oud-Spartaan Denzel Dumfries maakt de overstap van Inter naar Real Madrid. Diverse media melden dat de Spaanse club 20 miljoen euro neerlegt voor de rechtsback van Oranje. Dumfries zou zelf al persoonlijk rond zijn met Real, meldt de Gazette dello Sport. Dat betekent dat de kassa ook gaat rinkelen voor sommige clubs in de regio. De AD schat in dat Sparta ongeveer 3 ton overhoudt aan de overstap van Dumfries. Amateurclubs Barendrecht en Smitshoek zouden ongeveer 1 ton hebben gekregen. Dat geldt dus voor clubs die bijdragen aan de opleiding van de verdediger, de zogeheten solidariteitsvergoeding. Dan nog het weer. Af en toe zon en enkele bui. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Soms komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook een bui met onweer voorbij komen. Het wordt 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan naar de buitenspeeldag en doe mee. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kinderboekenkast. Ga er maar weer eens even goed voor zitten, want vandaag is mijn gast
10: Jelmer Jepsen.
9: Welkom Jelmer.
11: Hallo.
9: Fijn dat je er bent. We gaan straks uitgebreid praten over Sam, over stuntvlagger Sam.
11: Ja.
9: Dat is jouw boek, jouw boekenreeks, jouw kinderboekenreeks.
11: Ja.
9: En vooral over zijn gekke stunts gaan we het natuurlijk ook hebben. Maar eerst willen de kinderen altijd wel iets meer weten over Jelmer Jepsen zelf.
11: Aha.
9: Want jij bent natuurlijk de schrijver.
11: Ja.
9: En we zijn helemaal benieuwd naar jouw antwoorden. We willen iets meer over jou te weten komen, Jelmer. En toen ik aan de kinderen vroeg wat ze wilden vragen, toen kwam dit eruit. Dus ben je er klaar voor?
11: Kom maar door.
9: Kom ja, hoor. Maar door. Hoe oud ben je?
11: 45.
9: Heb je broers of zussen?
11: Ja, ik heb een heleboel broers en zussen. Ik heb 3 broers en 2 zussen.
9: Oké, en mogen we nog ook allemaal namen of is dat allemaal te veel gevraagd?
11: Nee hoor, ik heb een zusje dat heet Ea. Dat is een hele grappige naam vind ik zelf. Twee letters, een E en een A. En,
9: bijzonder.
11: Ja, dat komt van mijn 2 oma's. De ene heette Elisabeth en de andere heette Amber. En toen leek het mijn ouders leuk om haar dochter Ea te noemen. Nou. En het is ook nog een of andere godin van de nog wat, Ea. Okay. En mijn oudste broer heet Niels. Ik heb nog een jong broertje, dat heet Wietse. En nog een broertje heet Matthijs. En een zusje, dat heet Maaike.
9: Nou, gezellig.
11: Heel zo gezellig.
9: Zoveel broertjes en zusjes.
11: Ja.
9: En ben je getrouwd?
11: Ja, zeker. Met Evert.
9: Hartstikke leuk.
11: Ja, heel leuk. Al 22 jaar.
9: Zo?
11: Nou, trouwens niet 22 jaar getrouwd. 12 jaar getrouwd, maar al 22 jaar samen. Wij kennen elkaar van de middelbare school. Dat is echt al heel lang.
9: Zo, ja. Zo noemen ze in Amerika altijd high school sweethearts.
11: Ja, ja, maar ik zei net dat ik 45 was en dat we 22 jaar hebben. En dan zou ik dus 23 geweest zijn. Dus wij kenden elkaar op de middelbare school al wel. Maar toen hadden we nog geen verkering. Maar wij kwamen elkaar 5 jaar later een keer tegen. En toen zeiden we, hey, jij zat toch ook op het Streeklyceum?
9: Oh,
11: zo heette de school.
9: Leuk.
11: En toen raakten we aan de praat eigenlijk over leraren van vroeger. En dat klikte heel goed. En toen, dus het had nog langer kunnen zijn.
9: Echt?
11: Als we elkaar al op ons 16e waren tegengekomen.
9: Oh, wat leuk, ja. Zeg.
11: Ja.
9: En want het was op een reunie of zo?
11: Nee, het was gewoon op een feestje.
9: Kijk, dat zijn van die romances, daar houden we van. Heb je huisdieren?
11: Ja, een hele leuke hond heb ik, Joni. Een klein oranje mormel, noem ik het maar even. Want het is echt een mormel. Een brutaal, vervelend, onopgevoed beest. ze kan eigenlijk maar 2 dingen. Zit en af. En voor de rest niks. We zijn ook...
9: Eten en drinken.
11: Eten en drinken en heel erg spelen. We zijn ook van puppycursus bijvoorbeeld afgestuurd. Meteen een leuke anekdote. Maar Joni kan niks onthouden. Die vindt commando's niet leuk. Die wil gewoon haar eigen ding doen. En gelukkig wonen we heel erg leuk vlakbij het bos. Dus wij spelen gewoon heel veel met haar in het bos. En lekker rennen en ballen gooien. En dan is ze lekker uitgeput.
9: Oh, nou, dan kan ze best nog wel meer dan jij zei.
11: Ja, precies.
9: Wat is je lievelingseten?
11: Ja, dat is denk ik dan heel erg simpel. Gewoon frietjes met mayonaise.
9: Nou ja, hartstikke lekker toch?
11: Ja, toch.
9: En wat is je lievelingskleur?
11: Vroeger was het altijd groen, echt heel lang, maar nu is het blauw.
9: Oké, grappig. Dus dat is veranderd?
11: Dat is veranderd, ja.
9: Oh. Dat kan, hè? Mensen kunnen veranderen, toch?
11: Ja.
9: En heb jij altijd al schrijver willen worden?
11: Dat is een moeilijke vraag. Want als ik dingen van vroeger van mezelf vind, dan zie ik wel dat ik heel veel stukjes schreef al. In schriftjes. En ik tekende ook heel veel. En op de middelbare school zat ik ook wel in het schoolkrantje, in de redactie en zo. Maar eigenlijk ben ik pas 10 jaar geleden echt begonnen met schrijven. Per ongeluk. Ik wou een verhaal vertellen. Iets wat over mezelf ging, dat ging ik opschrijven. En toen lazen mensen dat. En die zeiden, god, dat heb je heel leuk opgeschreven. Moet je wat mee doen? En toen heb ik het opgestuurd naar een uitgever. En,
9: die vond dat ook.
11: Die vond dat ook. Ja, dus nee, ik heb wel altijd geschreven. Maar dat ik dacht, hier ga ik mijn werk van maken, niet.
9: Maar wat was je hiervoor dan?
11: Ja, dat was wel ook iets met schrijven. Dat was, heet communicatieadviseur.
9: Oh, dat is wel een heel moeilijk iets.
11: Ja, dan schrijf je bijvoorbeeld persberichten of je schrijft stukjes voor in de krant. Of je schrijft stukjes voor binnen een organisatie.
9: Maar dan was je toch ook wel eigenlijk een schrijver. Alleen dan niet, je schreef geen boeken, maar je schreef wel.
11: Ja, precies.
9: Dat was toch gewoon wel een beetje schrijver.
11: Nee, dat was ook wat ik bedoel. Dus het schrijven zat er wel in, maar niet dat ik dacht ik ga verhalen schrijven. Maar meer van ik ga voor mijn werk schrijven. Ik heb ook wel dingen voor de krant geschreven of voor tijdschriften. Maar een boek schrijven is toch helemaal vanuit jezelf en iets wat je helemaal zelf bedenkt.
9: Ja.
11: En dat doe ik pas 10 jaar.
9: En vind je het makkelijk of ook wel eens moeilijk om te schrijven?
11: Dat verschilt heel erg per moment. In het begin, als ik met een boek start, gaat het altijd heel makkelijk. Want dan heb ik zoveel ideeën en zoveel zin om met iets nieuws te beginnen. En dan hoef ik ook nog niet zoveel rekening mee te houden van klopt het nou? Of loopt het goed naar het einde toe? Dus dan begin ik heel enthousiast. En dan halverwege vind ik het ineens heel moeilijk. Want dan denk ik, oh, maar wat gaan we nou eigenlijk doen? En wat wordt het einde? En dat begin wat ik had bedacht, dat klopt eigenlijk helemaal niet meer. Want sommige schrijvers bedenken van tevoren helemaal eerst hoe ze een verhaal schrijven. En gaan dan pas na 3 of 4 maanden nadenken hun boek schrijven. Maar ik begin gewoon maar. Vaak met een idee of een ideetje. En dan halverwege moet ik mezelf even stopzetten en denken, wat is het plan?
9: Ja, je begint en dan zie je wel waar het eindigt.
11: Dus dat vind ik heel moeilijk. En het einde vind ik ook altijd weer heel leuk. Want dan ben je door de zure appel heen, zoals dat gezegd wordt. Dan ligt het moeilijkste achter je. En dan hoef je er alleen nog maar een einde aan te breien. En ja. Dan ben ik weer heel blij.
9: Dan ben je weer klaar. En heb je weer een nieuw boek.
11: Dan heb ik weer een nieuw boek. Zo doe je dat.
9: En hoe verzin je elke keer weer een nieuw verhaal?
11: Oh, dat is ook alweer een goede vraag. Dat gaat bij mij ook telkens anders. Ik heb niet... Zoals nu ben ik niet met een boek bezig. Maar ik wil wel heel graag weer met een boek gaan beginnen. En dan zit ik eigenlijk te wachten op inspiratie, zoals dat heet. En meestal komt dat wel. Het duurt nu best wel al lang dat ik geen inspiratie heb.
9: En maar, inspiratie, dat zijn ideeën, hè?
11: Dat zijn ideeën, ja. Bijvoorbeeld een foto die je ziet. Dat je een foto ziet en in één keer denkt van... Hé, wat een bijzondere foto. Wat voor verhaal hoort erbij? Of je hoort een liedje. Of je ziet iets op televisie. Waarvan je denkt, daar kan ik wel wat mee. Stuntvlogger Sam, waar we straks over gaan praten... Die heb ik echt in een droom gezien. Maar dat zullen we straks misschien
9: nog... Oh, dat moeten
11: nog...
9: we straks. Ja, dat is, klinkt wel heel erg leuk.
11: Dat was een hele zweverige inspiratie.
9: Zeg. Oh, leuk. Ja. Leuk. Daar gaan we straks even over praten. Lees je zelf ook veel?
11: Ja, maar ik zou meer moeten lezen. Want als je zelf schrijft en vooral soms een hele dag bezig bent en ook nog een avond... en dan als je in je bed gaat liggen ook nog weer een boek gaat lezen... dat is gewoon een beetje veel. Dus dan kijk ik liever televisie of ik luister een podcast... Of ik doe niks.
9: Ja, maar, daar kun je ook inspiratie uit halen.
11: Precies. Niks doen. Maar op vakanties en zo lees ik wel boeken. Als ik zelf niet aan het schrijven ben, dan probeer ik wel te lezen.
9: Dan lees je.
11: Ja.
9: En wat is dan je lievelingsboek?
11: Mijn lievelingsboek... dat zijn er wel meerdere. Maar mijn lievelingskinderboek is Pippi Langkous.
9: Ja, dan noem je er ook één natuurlijk. Ja. Zit er een klein beetje Pippi in jou?
11: Ik denk het wel.
9: Niet te vragen, ik vraag het heel zacht.
11: Ja, er zit een beetje Pippi in mij en ook wel in Sam, denk ik. Het kattenkwaad uithalen, het niet volwassen willen worden, een beetje klieren met volwassenen, rare streken uithalen. Dat, dat zit wel in Sam, denk ik ook. Ja.
9: Was jij vroeger op school goed in taal en rekenen?
11: Heel goed in taal. Ik kon echt heel vroeg lezen ook al. En rekenen ben ik nog steeds heel slecht. Ik kan echt niets met cijfers.
9: Dat is echt heel grappig. Heel veel schrijvers die zeggen dat.
11: Oh,
9: ze grappig. Zijn goed met taal, maar ze kunnen niet zo goed rekenen.
11: Ja. Oh, wat leuk.
9: Dat is echt heel leuk. Ben je wel eens blijven zitten?
11: Ja, op de middelbare school. In de derde klas. Moest ik 2 keer de derde klas doen. Maar dat vond ik helemaal niet erg. Vond ik juist stoer. Dat was het helemaal niet, maar ik vond dat wel leuk. En toen... dat jaar dat ik bleef zitten was een heel makkelijk jaar. Want ik had alles al een keer gehoord. Toen eerst had ik alleen maar 4 en toen had ik alleen maar 10.
9: Ja, nou,
11: bij wijze van spreken.
9: Soms is herhaling een hele goeie. Hè?
11: Ja.
9: Heb je hobby's?
11: Nee.
9: Nee?
11: Nee, dat klinkt echt heel stom. Het is me al vaker gevraagd. Maar ik heb gewoon echt geen specifieke hobby. Ik vind het heel leuk om te wandelen met Joni of te fietsen. Of af en toe wat te tekenen. Of te schrijven. Maar dat is eigenlijk geen hobby.
9: Nee, meer werken. Meer.
11: Maar echt zoals sommige mensen bijvoorbeeld op tennis zitten. Of op scouting. Of heel erg houden van figuurzagen. ik heb niet iets specifieks. Ik doe van alles. Door elkaar heen.
9: Nou ja, dan is jouw hobby dat je alles graag doet. Toch?
11: Ja, dat is misschien wel een goede omschrijving. Ja.
9: En dat vind ik altijd wel een grappige vraag. Wat is je beroep?
11: Mijn beroep is schrijver.
9: Ja,
11: ja,
9: dat vind ik juist altijd zo leuk. Want dan zeg je van, nou, je bent schrijver. En dan vragen de kinderen, ja, maar wat is dan je beroep?
11: Ja,
9: wat doe je dan?
11: Ja, ja, precies.
9: Alsof je eigenlijk als schrijver, alsof schrijver geen beroep is. Dus dat vind ik altijd wel een grappige vraag.
12: Een ditje of een datje?
9: Ja, Jelmer, je hebt misschien wel... de eerdere uitzendingen gehoord. En we hebben natuurlijk altijd de ditjes en de datjes. De dilemma's waar jij een kort en bondig antwoord op mag geven.
13: Ja, leuk.
9: Ben je er klaar voor?
13: Yes.
9: Oké, daar komt-ie. Je moet kiezen. Pizza of patat?
13: Patat.
9: Had je eigenlijk al een beetje gezegd, hè?
13: Ja, ja.
9: Dat je
13: vind ik echt heel erg lekker.
9: Ja, patat met mayonaise, stiekem het lekkerste.
13: Oh, heerlijk.
9: Koffie of thee?
13: Koffie.
9: Zomer of winter?
13: Zomer, zeker.
9: Ja?
13: Ja, zoals het nu is deze weken met die warmte, heerlijk.
9: Ja, vind je niet te warm?
13: Nee, nee, nee. Ik kan daar heel goed tegen. Dus mij mag het altijd wel zomer zijn.
9: Oké, ja, maar dan waardeer je de winter. Dan, als er geen winter is, waardeer je de zomer weer niet, hè?
13: Dat is waar, dat is waar. Ja, nee, dat klopt helemaal.
9: Oké. Hond of kat?
13: Hond, ja. Uiteraard. Ja.
9: Uiteraard, Joni, hè?
13: Ja, ik heb een hele lieve hond waar ik helemaal gek van ben. En ik zou haar nooit willen missen. En we hebben vroeger wel poezen en katten gehad. Vind ik ook wel leuk, maar daar heb je toch wat minder contact mee. En ik hou echt van honden. Hele leuke beesten.
9: Ja, kan je ze lekker mee wandelen.
13: Ja, en knuffelen en spelen. Ja.
9: Elke dag spruitjes of elke dag taart?
13: Elke dag taart natuurlijk. Ik vind spruitjes echt heel erg vies.
9: Oh, echt?
13: Ja.
9: Oké.
13: Okay. Ja, het is niet goed gekomen. Meestal hoor je dat kinderen het vies vinden en dan als je ouder wordt dat je het gaat waarderen. Dat is bij mij niet gebeurd.
9: Heel rijk zijn of heel veel vrienden hebben?
13: Oeh, dat is een hele slinkse. Ik denk... Ja, ik weet niet of ik hier nou punten mee score. Maar ik zou dan toch voor heel erg rijk gaan.
9: Hoezo punten mee score? Vertel eens.
13: Nou, of mensen dat sympathiek vinden of zo. Misschien is het wenselijke antwoord dat je zegt... Ik heb liever veel vrienden. Maar ik weet gewoon dat ik heb een aantal hele goede vrienden. Ik denk 3 of 4. En dat vind ik meer dan genoeg. En die zie ik ook... Niet iedere dag, zelfs niet iedere week. Als je schrijver bent, heb je daar ook... Dat klinkt ook een beetje cliché, maar gewoon niet zoveel tijd voor. Je bent veel thuis en alleen. En dat vind je als schrijver vaak ook lekker. Je bent, zoals dat met een moeilijk woord heet, wat introvert. En ik denk wel dat ik introvert ben. En heel plat gezegd... Van heel veel sociale contacten en altijd maar dingen doen... En allemaal maar vrienden onderhouden, word ik niet gelukkig. En van geld... Word ik op zich wel gelukkig. Dan kan ik namelijk nog meer gaan schrijven. Wellicht een mooi schrijfhuisje kopen. Heb je geen zorgen meer of je de rekeningen wel kunt betalen. Dus ja.
9: Misschien wil je dan toch kiezen. Ja, en misschien wil je wel gewoon heel veel geld. En dan wel met de vrienden die je al hebt.
13: Uiteraard. Nee, daar hou ik echt heel veel van. Maar ik ken ook mensen die hebben dan 70 vrienden en 800 kennissen. En gaan van de ene verjaardag naar het andere feest. Nou, daar moet ik echt niet aan denken. Ik zit dan toch liever thuis met mijn hondje. Achter mijn computer met Sam. Een avontuur te beleven.
9: Ja, ik kan me er wel in vinden hoor. En dan heb ik nog een hele gemene dilemma vraag. Liever... Boeken voor volwassenen schrijven of boeken voor kinderen?
13: Oh jee. Jeetje, dat vind ik wel echt heel moeilijk. Even denken.
9: Gemeen, hè?
13: Ik denk dan... Ja, echt gemeen. Ik denk dat ik dan toch kies voor boeken voor volwassenen. Omdat ik het heel erg leuk vind om kinderboeken te schrijven. Maar dat zijn vaak toch... Boeken waarin heel veel gebeurt en het moet een beetje snel en vlug zijn. Dat hoeft natuurlijk niet, hè, maar dat is mijn stijl. Je hebt ook hele mooie, langzame kinderboeken waarin heel veel ontwikkeling plaatsvindt en heel veel gebeurt. Maar de Sam-reeks is gewoon veel lol en pret en avontuur. Wat ik heel erg leuk vind om te schrijven. Maar ik weet wel de volwassenen romans die ik heb gemaakt... dat ik daar wel meer in kwijt kon. Dat noem je dan wat boodschappen aan de lezers... of een ontwikkeling van een karakter. Toch bepaalde nare dingen van het leven. Gedachtes, filosofieën die je kan hebben. En voor mij... Sam glijdt zo uit mijn vingers. Ik kan zeg maar in een jaar een boek schrijven van Sam. Met mijn romans was ik gemiddeld wel per boek 2 of 3 jaar bezig. Ook omdat ik vaak gewoon tijd nodig had om te denken hoe iets... zou moeten gaan of hoe de hoofdpersoon over iets zou denken of zou reageren. Mis ik soms wel eens bij de kinderboeken. Ondanks dat ik het dus echt heel leuk vind, kan ik daar niet heel veel diepte in kwijt, om het zomaar te zeggen. Dus ik ben ook al wel weer langzaam in mijn hoofd op kladpapiertjes een roman aan het verzinnen. En dat vind ik dus superleuk om daar een hele lange tijd over te doen. En dat echt helemaal te laden met emoties en lagen. En bij mijn kinderboeken is het gewoon wat platter. Dus voor mezelf, voor mijn eigen voldoening... vind ik een hele mooie roman weer gaan schrijven. Heb ik ook wel echt zin in, ja.
9: Nou, dan stel ik voor dat je heel veel Sanne en heel veel andere kinderboeken gaat schrijven. Dan word je gauw heel rijk. En dan kun je weer hele mooie boeken voor volwassenen schrijven.
13: Ja, waar ik dan op zo'n boek voor volwassenen ga ik dan gewoon 7 of 8 jaar doen. En dan 1 keer per jaar gewoon een kinderboek er nog bij. Zoiets. Dat zou ideaal zijn.
9: Nou, kijk aan. We hebben de oplossing gevonden.
13: Ja, ja.
14: We hebben ook iets te zeggen.
15: Hallo, ik ben Joep en ik ben 10 jaar. Ik heb Stunt volgens Sam en de Wolf van Weverseind gelezen. Die is geschreven door Jelmer Jesper en met illustraties van Wilbert van der Steen. Het is een tikkeltje spannend en grappig boek. De hoofdpersonages zijn Sam, de Wolf, Nathalie en de dieren. Het boek gaat over Sam. Die heeft geen vrienden op school, maar heeft een vlogcamera gekregen en gaat vloggen. Eerst denkt hij, hoe moet ik nou goede vlogs maken? En dan komt hij op het idee, stuntvloggen. Dan gaat hij allemaal stunts uithalen met zijn vlogcamera en zijn dieren. En dan bleef hij superveel, super spannende en leuke avontuurlijke avonturen mee. Want dan komt het nieuws dat er een wolf is verschenen. Dan gaat Sam op pad, kijken of hij de wolf kan filmen. Maar hij gelooft er eigenlijk geen barst van. Dan komt hij de wolf tegen. En dan zinkt hij wel een toontje lager. Dan schrikt hij heel erg en rent we gelijk weer weg. Of is de wolf toch niet gevaarlijk? Maar er sluipt ook nog een bende rond. Wat was die nou met de wolf van plan? Ik vind dat andere kinderen dit boek moeten lezen, omdat je een ander idee krijgt van vloggen en dat er ook, dat niet vloggen is, maar dat je ook stuntvloggen kan doen en dat soort dingen. En dat op de boerderij leven ook nog niet zo slecht kan zijn. En dat een wolf ook niet zo erg is als sommige mensen denken. Het leukste stuk vond ik het einde, omdat dan alles bij elkaar komt. En dat er, omdat dan alles weer goed komt eigenlijk. Het minst leuke vond ik eigenlijk niks, want ik vond het hele boek wel leuk. Want ik heb nog wel eens een boek gelezen, maar dit zijn dat boek met dit boek, dat waren wel echt 2 boeken waarin ik echt in kon duiken. Dus dat je je echt in het verhaal verbeeld. Het minst leuke figuur, dat vind ik Teunis. Dat is de baas van de bende. Ja, omdat hij is eigenlijk gewoon een dierenbeul en hij is gewoon niet aardig en ja, niet leuk. En ik denk dat de leukste is, dat is wel, denk ik, Sam, omdat ja, hij probeert een probleem op te lossen, maar hij maakt het zelf het probleem nog veel groter dan het al is. Dat is best grappig. En nu ga ik een stukje voorlezen. Meestal ging het om een nieuwe videoclip van een beroemde zanger of zangeres. Maar soms waren het ook gewoon vlogs. Van vloggers, zoals Sam zelf. Hoe deden ze dat toch? Sam stond op en liep naar boven. Hij naar zijn kamer. En knop achter zijn computer. Hij opende internet en surfde naar de pagina waar allerlei vlogfilmpjes op stonden. En hij selecteerde op meest bekeken. En drukte toen met de cursor van zijn muis op de bovenste video. En na een paar filmpjes wist je het. Hij wist wat hij moest doen. Hoe hij 1000 kijkers kon trekken. In het eerste filmpje 299.857 kijkers was een jongen van ongeveer zijn leeftijd met een crossfiets van het dak van zijn huis gereden en perfect geland in een kinderzwembadje 2 meter onder hem. In het tweede filmpje 184.224 kijkers chaste een meisje in een winkelwagentje hard van een heuvel af. Langs de weg stonden mensen die klapten en juichten. Na het bekijken van dit derde filmpje 75.899 kijkers wist van het zeker. In dit filmpje namen 3 jongens een duik in een badkuip vol chocoladevlaar. Onder het filmpje stonden alleen maar enthousiaste reacties. Sam leunde achterover.

0: met mijn moeder. Waar ik best wel verdrietig over was. Ik ga nu niet helemaal vertellen wat dat was.
1: Nee, er is een boek van. Want het is voor volwassenen.
0: Het is voor volwassenen. Dat doen we, ja. Maar nou, soms zijn er dingen in je familie waarvan je denkt, dat moet ik eens even opschrijven. En nou, dat ging dus heel goed. Mensen vonden dat leuk om te lezen, ondanks dat het best wel een beetje een zielig verhaal ook was. Vonden ze het wel heel goed. En in dat boek speelt ook een kind best wel een hoofdrol. Namelijk ikzelf toen ik klein was en hoe ik met mijn moeder omging. En in mijn tweede boek, De Circusvrouw heet dat. De hoofdpersoon heeft ook een kind. Die heet Pim. Pim is 7 jaar. En die heeft ook best een grote rol. En in mijn derde volwassen boek, Amanda, heeft zelfs een meisje van 11 de hoofdrol. Dus in mijn volwassen boeken zag ik al wel een beetje dat ik steeds kinderen in het verhaal zette. Mm-hmm. En dat ik vaak het allerleukste vond als die kinderen iets gingen doen in dat verhaal.
1: Maar wacht eventjes. Een kind van 11 speelt de hoofdrol, maar het is wel een boek voor volwassenen.
0: Ja.
1: Oh, wat grappig.
0: Daar heb ik ook wel met mijn uitgever. Een uitgever is het bedrijf, zeg maar, wat de boeken op de markt brengt. Die vonden dat ook best wel moeilijk. Want ze zeiden, ja, een volwassen boek met een meisje van 11 in de hoofdrol, kan dat wel? En toen zei ik, nou, mag ik het schrijven? Laat mij maar even mijn gang gaan. En toen heb ik dat gedaan. En toen vonden ze het eigenlijk heel leuk. Okay. En heel spannend, want dat meisje begeeft zich eigenlijk wel in de volwassen wereld. Er gebeuren allemaal dingen om haar heen die best wel spannend en ingewikkeld zijn.
1: Daarom is het geen kinderboek geworden.
0: Nee, maar ik dacht wel bij Amanda, zo heet het boek. En dat was dus mijn laatste boek voor volwassenen. Ik vond dit zo leuk om te doen. En eigenlijk had ik Amanda wel gekkere dingen willen laten doen. Maar omdat het dus voor volwassenen was, kon dat niet. En toen dacht ik, ik hak de knoop door. Ik ga gewoon nu een boek schrijven met een kind in de hoofdrol, wat helemaal voor kinderen is. Waarbij ik allerlei gekke dingen kan doen, waar ik geen rekening mee hoef te houden. Of het nou klopt precies, of dat het wel in de werkelijkheid echt kan. En dat werd Sam.
1: De stuntvlogger.
0: Ja, dus eigenlijk in al mijn boeken was al een beetje een soort beginnetje zichtbaar van nou, die kinderen die daarin speelden. Dat vond ik altijd heel leuk. En ja, ik zie ze ook wel terug af en toe in Sam, die eerdere kinderen, bij wijze van spreken.
1: Die je eigenlijk in je vorige boek al hebt gehoord. Ja, die hebben ook weer een kleine rol in Sam. Oh, wat grappig. Dan kan je wel zien dat het allemaal dan toch met elkaar verbonden is.
0: Ja.
1: Echt wat leuk. Nou ja. We hebben het al even over Sam natuurlijk net gehad. En Sam en zijn vrienden, die verzinnen echt de meest gekke, vreemde, bizarre stunts. Om maar likes te krijgen op de vlog. Hè? Want Sam is een vlogger.
0: Ja.
1: Die heeft zo'n camera heel de tijd bij zich. En dan maakt hij filmpjes van zichzelf. Maar hoe heb jij nou die stunts verzonnen? Want heb je die zelf gedaan? Of hoe ben je daar opgekomen om die stunts te doen?
0: Ja, dat is dus inderdaad het leuke, vind ik, van een kinderboek. Dat je je fantasie zo de vrije loop kan laten. En de stunts heb ik niet zelf gedaan. Want ik zal een paar stunts beschrijven. Sam timmert bijvoorbeeld zijn eigen waterglijbaan. Hij woont op een boerderij en daar vindt hij allemaal oude buizen. En hij heeft touwen en houten palen. En dan gaat hij een hele grote waterglijbaan bouwen. Of hij gaat op zijn koe. Sam heeft een eigen koe. Dat is zijn huisdier.
1: Cora.
0: Kobe.
1: Kobe. Oh ja. Sorry,
0: Cora heb ik wel ook gedacht om de Cora te doen. Maar het werd Kobe.
1: Kobe.
0: Sam heeft ook een hondje. Maar hij heeft ook een koe als huisdier. En dan gaat hij op zijn koe door een autowasserette. En ik weet niet of kinderen nog een beetje weten wat een autowasserette is. Maar dat is met van die grote borstels. En daar komt dan waterspuit uit. En normaal rij je daar met je auto doorheen om je auto te wassen. Maar Sam gaat zijn koe wassen in de autowasstraat. Nou, dat heb ik ook niet gedaan. Want ik heb geen koe. En ik zou al helemaal niet door een wasstraat gaan. Doe dat ook niet zelf thuis trouwens als je een koe hebt. En zo zitten er nog meer best wel hele rare stunts in. Mijn uitdaging was van, de stunt moet heel raar zijn, maar hij moet wel kunnen. En mensen moeten het wel geloven. Dus het moet niet iets compleets verzonnen zijn, wat absoluut nooit zou kunnen. Het is geen
1: een luchtkussen naar de maan, dat kan niet.
0: Nee. Ik lees zelf bijvoorbeeld de boeken van de boomhut van 140 verdiepingen of 180 verdiepingen. En dan weet je eigenlijk, dat kan nooit, een boomhut van 180 verdiepingen.
1: Nee.
0: Ik vind het wel heel grappig. Maar dat was een beetje mijn grens. Ik dacht van, het moet niet zo'n soort boek worden van totale gekheid.
1: Nee.
0: Sam moet echt kunnen bestaan in principe. En je zou in principe hem die stunts echt
1: kunnen laten doen.
0: Ja.

0: En dan is het gewoon een kwestie van rare dingen bedenken. En vooral denken, wat kan er allemaal op een boerderij? Want daar heb je natuurlijk hooibergen, sloten, dieren, tractors. Ja, en koppel dat maar aan elkaar en verzin een stunt.
1: Kun je gekke dingen mee doen. Ja. Ben je niet bang dat kinderen het na gaan doen? Of proberen in ieder geval?
2: Nee, want ze zijn dan toch ook wel weer zo gek. Zoals ik net al een beetje die twee voorbeelden gaf. Kijk, wie heeft er nou een koe? En wie gaat er dan ook nog door een wasstraat mee? Dat doen kinderen gewoon niet. En een eigen waterglijbaan timmeren, ja, dat kan je doen. Maar dan moet je wel heel veel tijd in stoppen. En de kans dat je ouders het ook zien. En die zeggen, nou, dit is een beetje gevaarlijk.
1: Doe maar niet.
0: Doe maar niet. Dus de stunts zijn hopelijk zo gek dat kinderen ze ook weer niet na kunnen doen.
1: In het boek, je eerste boek over Sam, dat gaat over de Wolf van Wevers Eind. Daar komt een echte wolf in voor.
0: Ja.
1: En tegenwoordig hebben we natuurlijk ook wolven in Nederland. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo'n raar idee dat dat ook echt zou kunnen gebeuren. Ja. Dat Sam dus inderdaad echt een wolf tegen zou komen. Maar Sam helpt de wolf. Eigenlijk is dat natuurlijk best gevaarlijk.
2: Ja, dat is weer zo'n voorbeeld. Hè? Van, kan dat nou echt? Zou je zo dicht bij een wolf kunnen komen? Want voor de kinderen die het boek niet precies kennen, op een gegeven moment vindt Sam in het bos naast zijn huis een gewonde wolf. Die is gewond. Nou, en dat geeft al best wel reden voor een jongetje, vind ik, om voor zo'n wolf te willen zorgen. En die wolf is ook wat zwakker, dus dan kan je er wat dichterbij komen. En het is natuurlijk super spannend ook voor kinderen dat er een wolf in de buurt is. En de hoofdpersoon uit het boek sluit een soort van vriendschap met die wolf. En er is natuurlijk ook een boosaard in het spel. Een jager die wolf het liefst zo snel mogelijk uit het bos ziet verdwijnen. En als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks met een geweer.
1: En dat is ook tegenwoordig echt zo. Hè?
0: Ja, ik woon zelf op de Veluwe waar de wolven ook zijn. En daar staat geregeld in de krant, want er zijn nu meerdere wolven, dat er eentje is neergeschoten of weggejaagd.
1: Ja.
0: Dus ik vond dat gewoon super spannend om. En wat is natuurlijk sowieso spannender als vlogger om een wolf te kunnen filmen. En bij wijze van spreken jezelf in beeld als een soort selfie met die wolf op je vlogkanaal kan zetten. En dat is een beetje ook het doel van Sam. Want die vindt het gewoon gaaf dat er een wolf is die kan vloggen.
1: Ja.
0: En vervolgens merkt hij dat die wolf gewond is en dat die wolf in gevaar is. En dan gaat hij helpen.
1: Ja. Ja, het is wat jij zei. Het zijn eigenlijk allemaal dingen die je hebt verzonnen en die niet echt.
0: Nee. En voor de kinderen die dat van plan zouden zijn, als je een wolf ziet in het bos, niet te dichtbij komen.
1: Nee. Nou, vaak lopen de wolven zelf al
0: precies
1: weg, hè, want die zijn heel schuw. Dus,
0: ja.
1: Maar doe het maar niet als je een gewonde wolf
0: vindt. Probeer geen selfie
1: vindt
0: te maken.
1: Nee, dat is geen goed plan. Om rood kapje maar eventjes naar voren te halen.
0: Nee.
1: Nou, weet ik dat elke schrijver wel iets van zichzelf in zijn boeken stopt. Niet heel duidelijk, maar er zit altijd wel een klein beetje van jezelf in zo'n boek. Wat van Jelmer zit er in het boek van stuntvlogger Sam? Wilde je zelf een stuntman worden eigenlijk?
2: Nou, ik was wel vroeger heel vervelend. Ik had altijd straf en werd ook vaak uit de klas gestuurd. En als ik mijn ouders mag geloven, was ik heel druk en altijd ook buiten aan het spelen en ook in het bos aan het ravotten. En dat doet Sam eigenlijk ook. Sam kan eigenlijk niet stilzitten. Die is altijd bezig om plannetjes te bedenken of om kattenkwaad uit te halen. En het liefst doet hij dat ook in de natuur. Ik heb ook expres Sam op een boerderij vlakbij de bossen laten wonen. Want veel vloggers die ik volg wonen bijvoorbeeld in de stad.
1: Ja.
2: En die vloggen over hele hippe dingen. Over dure horloges die ze kopen. Of dingen die in de stad gebeuren.
1: De
2: nieuwste mode.
1: Ja.
2: Kleding, shoppen.
1: Ja.
2: En ik dacht, ik ga Sam lekker helemaal midden in de bossen en de weilanden laten wonen. En daar allemaal kattenkwaad laten uithalen. En dat is eigenlijk wel een beetje mijn jeugd. Ik woonde ook midden in de natuur en was altijd buiten over sloten aan het springen
1: en
2: boomhutten aan het bouwen.
1: Vroeg ik me ook af, heb je zelf ook op een boerderij gewoond?
2: Nou, niet op een boerderij, maar wel echt
1: buitenaf.
2: Buitenaf, vlak bij de rivier en bij de bossen. En ik heb ook op scouting gezeten. Dus toen ook altijd, de padvinders heette dat toen. Daar timmer je natuurlijk ook allemaal. Pionieren heet dat, met grote palen, torens en kabels.
0: kabelbanen. En,
1: ja, dan ben je echt lekker altijd bezig. Ja. Lekker buiten. Ja. Lekker, ja.
0: Nou, en dat doet Sam eigenlijk ook. Die bouwt ook zijn eigen stellages of stellingen of dingen waar hij af kan springen. En dat komt denk ik echt wel door mijn padvindertijd ook, dat dat er een beetje in zit.
1: Dus eigenlijk ben jij wel een beetje Sam. Of Sam is eigenlijk wel een beetje Jelmer.
0: Ja, ja, de jonge Jelmer. Ja.
1: De jonge Jelmer. Ja. Als je dan het boek leest, hè, dan zie je dat Sam niet zoveel op heeft met zijn buurmeisje Nathalie. In de eerste instantie wil hij niet zoveel van Nathalie weten. Maar verderop in het boek dan slaan ze de handen in elkaar. Hè, gaan ze samen op pad om de wolf te redden. En ze worden ook vrienden.
0: Ja.
1: Je kunt dus, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een thema, hè, dus een thema dat is een boodschap die je in het boek leest, maar die je niet direct leest. Die zit er wel in verstopt. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat een thema vriendschap is bij Sam. Welke thema's zitten er nog meer in verstopt?
0: Oeh, wat een moeilijke vraag. Ik denk dat het thema verlegenheid er misschien wel in zit verstopt. Want Sam gaat vloggen en dan neem je jezelf op. En dan is het ook de bedoeling dat mensen dat gaan kijken op hun eigen computer. Maar daar heeft Sam eigenlijk niet zo over nagedacht, merkte hij ook halverwege een beetje. Dat hij het veel leuker vindt om filmpjes te maken. Maar dan gaan mensen er ook nog naar kijken en er wat van vinden. En je moet likes krijgen. En mensen geven misschien een commentaar onder de video van: ik vond dit een stomme vlog. Of waarom doe je nou zo raar? En dan merkt Sam eigenlijk dat hij best wel verlegen is. En dat stukje bekendheid, want op een gegeven moment in deel 3, want er zijn trouwens inmiddels 3 delen, wordt hij zelfs ook genomineerd voor een award, voor een vlog award. En dan slaat eigenlijk de schrik wel om zijn hart. Dat hij denkt van, oh jee, en nu moet ik naar een studio en dan moet ik interviews geven. Waar ben ik aan begonnen? Ik wil gewoon filmpjes maken en op mijn kamer leuke filmpjes monteren en gekke stunts bouwen. En dat bekend zijn, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel zin in, vindt Sam. Maar daar gaat hij zich toch overheen proberen te zetten. Dus een ander thema is misschien ook je angsten overwinnen. Dus gewoon doen wat je leuk vindt. Hè, dat zit ook een beetje in die wolf. Van hij wil graag naar die wolf, maar vindt het wel spannend. Maar gaat hij toch doen, omdat hij weet, daar heb ik een leuke vlog te pakken. Maar het is ook super spannend. En samen met Nathalie inderdaad ontdekt hij dat ook een beetje. En ze helpen elkaar ook. Of ze jutten elkaar misschien wel een beetje op. En steunen elkaar ook in hun avonturen. Dus dat zijn denk ik wel 3 thema's. Vriendschap, verlegenheid en over je eigen grens en angst heen stappen.
1: Ja. Nu we het toch hebben, want dat zei je ook, hè, over hij doet vloggen, hij zit op social media en hij verwacht eigenlijk dus niet het commentaar wat er allemaal over hem heen komt. Probeer je dan ook met dit boek een boodschap over te brengen over social media?
0: Ja, dat probeer ik eigenlijk wel, want het boek gaat natuurlijk over vloggen. En in het begin is Sam daar heel erg mee bezig en is hij ook heel erg bezig met populair worden en hoeveel likes die krijgt en of zijn filmpjes wel commentaren krijgen en gedeeld worden. En op een gegeven moment, een beetje halverwege het boek, merkt hij dat hij er eigenlijk toch niet heel erg gelukkig van wordt. De hele tijd maar naar zijn computerscherm kijken en hopen dat er weer een like bij komt. En dan denkt hij, weet je wat, ik kan ook die computer uitzetten en lekker naar buiten gaan en met mijn koe Kobe door de wei gaan wandelen. Of lekker met Waffel mijn hondje door het bos gaan rennen of een hut gaan bouwen. En hij merkt eigenlijk meteen, tenminste dat heb ik zo proberen op te schrijven, zodra hij die gedachte heeft, en hij doet dat ook, dat hij veel gelukkiger was. Dus ik denk dat veel kinderen misschien ook wel bezig zijn met filmpjes plaatsen of likes krijgen. Maar mijn boodschap is eigenlijk dat het echte leven buiten, avonturen beleven, veel leuker is. En ja, dat zou ik nog willen zeggen.
1: Dat vind ik een hele mooie boodschap, Jelmer. En ik denk dat heel veel kinderen daar heel veel aan hebben ook. Dat ze daar moeten ze ook maar goed naar luisteren, vind ik persoonlijk. En nou hebben we al 2 vervolgdelen. De Vloek van Atlantis en De Strijd om de Award. Komen er nog meer delen van stuntvlogger Sam? En zo ja, hoeveel?
0: Nou, ik denk wel dat er meer delen gaan komen, want de uitgever heeft ooit gezegd dat ze er minimaal 5 willen. Maar ik heb ook nog wel misschien een leuk
2: primeurtje of een nieuwtje. Dat Sams vriendinnetje Nathalie in het boek. Dat zijn vriendinnetje in het boek. Niet zijn vriendinnetje waar die verkering mee heeft. Maar gewoon zijn allerbeste vriendinnetje. Die krijgt haar eigen boek. Of misschien wel boekenreeks. Maar we gaan nu eerst beginnen. Of daar ben ik al een beetje mee begonnen in mijn hoofd. Om een boek rondom Nathalie te gaan schrijven. En Sam zal daar dan ook in aanwezig zijn. En het zal ook in het dorpje Weverseind zich afspelen. En allerlei bekende typetjes zullen natuurlijk aanwezig zijn. Maar dan gaat het verhaal helemaal over Nathalie. Dus dat is misschien wel een leuk nieuwtje.
1: Nou, wat superleuk, dus we hebben ook gelijk een scoop hier.
2: Ja, ik heb het her en der al wel eens verklapt op social media natuurlijk. Om likes te scoren. Maar dit is wel echt de officiële soort van aankondiging dat ik het echt ook een keer uitspreek en er wat meer over vertel.
1: Nou, wat ontzettend leuk. Dus de volgende Sam is eigenlijk Nathalie.
2: Ja, ja, het idee is dat dat in 2023 hopelijk gaat uitkomen. En nou, als ik weer een beetje tijd heb, dan heb ik misschien wel tijd om daarnaast ook nog weer aan een Sam-boek te werken. Maar eerst maar Nathalie doen. En ja, dat wordt heel leuk.
1: Nou, dat ben ik helemaal van overtuigd. Ik vond Nathalie sowieso een heel leuk meisje, als ik eerlijk ben, in het boek.
2: Nou, en dat is ook waar het idee uit geboren is. Dat ik van veel mensen hoorde dat ze Nathalie echt leuk vinden en grappig en eigenwijs. En zij heeft in de Sam-boeken ook wel, nou, laat ze wat van haar eigen leven zien. Ze heeft bijvoorbeeld geen moeder meer. Ze woont alleen met haar vader. Haar vader is dierenarts. Nou, daar kan je nog heel veel bij voorstellen van hoe vindt Nathalie het eigenlijk dat ze geen moeder meer heeft. Nou, in een dierenartsenpraktijk kunnen ook allerlei avonturen ontstaan van zieke dieren die worden binnengebracht. Dus eigenlijk was dat een heel logisch gevoel wat de uitgever en ik hadden van daar zit een soort, ja, dat noemen ze dan in het Engels een spin-off. Er zit een goede spin-off in.
1: Leuk! En ja, zeker in een dierenkliniek. Hè? De vader die is dierenarts, dat zei je al. Nou, dat is oneindig de verhalen die je dan kan verzinnen.
2: Precies.
1: Leuk.
2: Ik zie al stropers vormen natuurlijk. Die gebonden dieren die opleveren, zeg maar. Dus mijn fantasie gaat alweer op de loop.
1: Die gaat helemaal op de loop. Nou, we zijn eigenlijk een beetje aan het eind van ons interview. Maar jij hebt aan het begin heb jij verteld over dat Sam eigenlijk, dat je die bent gaan schrijven omdat die is verschenen in een droom. En daar zijn we helemaal niet meer op teruggekomen. En ik wil eigenlijk toch niet afsluiten voordat ik gewoon weet hoe dat in elkaar zit.
2: Nou, het was niet een droom. Ik weet niet of ik dat zo heb gezegd. Kan wel, maar het was meer dat ik 's nachts wakker werd. En dan, nou, misschien kennen de luisteraars dat wel. Dan moet je even naar de wc en dan ben je, ja, je wel wakker, maar je bent ook niet helemaal wakker. Je bent een beetje aan het slaapwandelen. En ik was toen in een huisje, had ik gehuurd om een nieuw boek te gaan schrijven. En dat zou een roman worden voor volwassenen. Maar dat ging helemaal niet goed. Ik had helemaal geen ideeën en ik was daar chagrijnig over. En dan ging ik overdag gewoon proberen verhalen te bedenken, maar dat lukte niet. En toen werd ik dus op een nacht wakker, een beetje slaapdronken, liep ik naar de wc. En ik kwam terug en dit is echt waar. Mensen lachen me uit als ik het vertel en ze geloven me niet. Maar ik zag in de hoek van mijn slaapkamer in dat huisje stond een soort jochie met een vlogcamera. En die zei, hé joh, niet zo sip, kom op, we gaan avonturen beleven. En ja, dat is dan een soort flits of zo. Heel gek, dus ik ging weer in bed liggen, want je bent ook gewoon moe. En ik weet nog wel dat ik toen op een blaadje heb opgeschreven, jongetje, vlogcamera, avonturen. En toen ben ik weer in slaap gevallen. En toen werd ik de volgende ochtend wakker en toen zag ik dat briefje liggen. En toen dacht ik, oh ja, dat was gek. Maar het is eigenlijk wel een goed idee. Maar het is wel ook een kinderboek, want ik zat daar om een roman te schrijven. En ik had toen nog nooit een kinderboek geschreven. Maar ik vond het eigenlijk wel grappig, dus ik ging even ontbijten en mijn computer aanzetten. En eigenlijk binnen 2 uur had ik 4 pagina's geschreven. Dus wat mij al die dagen helemaal niet gelukt was, ik zat echt vast, was nu in 1 keer. Ik wist ook meteen dat hij Sam moest heten en dat hij bij een bos moest wonen. En dat hij een koe als huisdier had. Het ging allemaal heel erg vanzelf. Het vloeide zo uit mijn pen. En dat heb ik toen eigenlijk volgens mij meteen dezelfde dag of de dag erna opgestuurd naar de uitgever. En die zei, ga dit maar maken. Dit vinden wij heel leuk.
3: En toen was ik opeens kinderboekenschrijver.
1: Echt? Wat een bijzonder verhaal. En ik geloof je wel, hoor. Ja. Ik geloof je hartstikke.
3: Ja. Nee. Dus ik heb er ook bewijs van. En appjes. En mijn man heb ik het gewoon meteen geappt dat het gebeurd was die dag. Dus het is gedocumenteerd.
1: Nou, ja, ook zonder documentatie nogmaals. Geloof ik je direct.
3: Nou ja, ik geloof het soms zelf niet meer. Maar ik, dat denk ik, verzin ik dit nou? Of heb ik dat nou gedroomd? Maar ik heb dat briefje ook nog waar het op staat. Die drie woorden. Jongetje, avonturen, vloggen. En de appjes, dan zie ik dat weer denken, ja, dit is echt zo gegaan. Een visioen noemen ze dat volgens mij ook wel misschien. Zou dat het zijn?
1: Nou ja, weet je, ik denk, dat merk ik zelf ook wel. Als je dat moment tussen waken en slapen, dan ben je helemaal ontspannen. En dan gaan er allerlei laadjes in je hersenen open. En dan heb je heel veel ideeën en inspiratie. En dus ik geloof het gewoon gelijk. Want dan ben je nog een beetje slaperig. En dan komt er van alles binnen. En nou, bij jou heeft dat dus geleid tot stuntvlogger Sam.
3: Ja, 3 boeken inmiddels. Ongelooflijk.
1: Ja, geweldig, hè? Echt een fantastisch verhaal. Nou ja, Jelmer, ik wil jou heel erg hartelijk bedanken voor het feit dat je hier wilde komen. En dat je met ons wilde kletsen. En ja, ga nog heel veel schrijven, want we vinden het hartstikke leuk. En we zijn ontzettend benieuwd naar je nieuwe boeken.
3: Leuk. Ik ga aan de slag.
1: Bedankt voor het interview.
3: Geen dank. Oké.
1: Dag.
3: Doei.
1: Zo, dat was het weer voor vandaag. Luister je volgende keer ook weer. Tot dan. Je hebt geluisterd naar een aflevering van de Kinderboekenkast. De podcast die tot doel heeft om de Nederlandse kinderboekenschrijvers te promoten. Samenstelling en regie, Mario de Voet.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we veel bewolking met ook af en toe enkele opklaringen, zodat de zon soms even wat ruimte krijgt. Er zou met name vanochtend nog een bui kunnen vallen. Vanmiddag gaat de bewolking toenemen, maar lijkt het tot de avond meest droog te blijven. Bij een zwakke en vanmiddag soms matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond is het bewolkt en gaat het af en toe regenen. Komende nacht is het meest droog en bij een matige wind uit het zuidwesten koelt het dan af tot 13 graden.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Langs de Maasboulevard in Rotterdam, ter hoogte van het voormalig zwembad Tropicana, is een lichaam in het water aangetroffen. Het gaat om exact dezelfde plek waar maandag een auto het water in is gereden. Toen is al een van de inzittenden naar boven gehaald, die had het ook niet overleefd. Of deze persoon ook in die auto zat, dat kan de politie nog niet zeggen. De politie is een onderzoek gestart in een winkelcentrum, de Kopspijker. Een spijkenis na een explosie. Ook zit er een klein rond gat in een van de ruiten van een schoenenwinkel. Mogelijk gaat het om een kogelgat, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Op camerabeelden is te zien dat iemand na de klap wegrent. Door de klap en de bijbehorende rook is de sprinklerinstallatie aangesprongen. De brandweer had moeite om die sprinklers uit te krijgen. Ook stroomde het water niet weg, omdat de afwatering verstopt zat. Daarom moest de passage worden leeggepompt. Bij meerdere winkels is sprake van flinke schade, zegt de politie. In Spanje is een man opgepakt voor betrokkenheid bij een beschieting van een man op de Beierlandse Laan in Rotterdam. Bij die beschieting raakte een 45-jarige man uit Rotterdam zwaar gewond. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is afgelopen vrijdag in Spanje aangehouden. Het gaat om een 27-jarige verdachte en die komt uit Rotterdam. De politie heeft een team van 20 rechercheurs gezet op de zaak rondom het gevonden lichaam in een uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat. De politie onderzoekt onder meer de doodsoorzaak van het slachtoffer en hoe de brand is ontstaan. De politie heeft nog niets gezegd over de identiteit van het slachtoffer. De brand ontstond afgelopen zondag. Toen de brandweer binnenkwam, werd het lichaam ontdekt. Het weer. De bewolking neemt verder toe. Aan het einde van de middag begint vanaf de kust het te regenen. Het is vanmiddag zo'n 19 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, enkele buien en kans op onweer. In de middag is het nog maar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Je maaltijd smaakt stukken beter met de Sandwich Express.

0: regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Ho!

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file, die levert wel vrij veel vertraging op. Het is de N444 van Oegstgeest naar Noordwijk. Daar heb je bijna een half uur tijdverlies tussen Oegstgeest en de aansluiting met de N206. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Met Ton en Leonie. Op

binnen zonder kloppen. Hoorde de dijk en ik zeg hey, hallo, goedemiddag. Leuk dat je weer luistert naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. En wat gaan wij vandaag allemaal doen? Nou, in ieder geval heel veel fijne muziek draaien, want ik heb weer een tas vol muziek meegenomen. Dus ik hoop echt weer voor ieder wat wils. Het is vandaag alweer 3 juli, juni moet ik zeggen, in het jaar 2026. En de temperatuur, die mag er ook zijn. Ik hou ervan, lekker in de zon liggen, een beetje bruin worden. En ik hoop dat jullie dat ook vinden. En zo niet, dan luister je gezellig naar de radio. En die kan je natuurlijk ook meenemen, want Radio Ridderkerk is overal te beluisteren via het internet. Leonie die komt straks nog even langs om het een en ander te vertellen van hoe het ervoor staat in de gemeente Ridderkerk. En rond de klok van 2:30 en 3:30, dan doet ze natuurlijk de dubbelaar. Dus er is altijd wel een reden om te blijven luisteren. Dus ik dacht, laten we maar eens gauw van start gaan, want we hebben genoeg muziek om mee te nemen. En dat doen we dan ook met muziek uit de beginjaren 80 van de heren Stock, Aitken en Waterman. Die brachten dit nummer onder andere uit. Never Gonna Give You Up. Dit is Rick Astley.

De heren Stock, Aitken en Waterman die hebben aardig wat talent grootgebracht, hè? Onder andere deze, maar na jaren is hij ermee gestopt. Maar vorig jaar heeft hij weer geprobeerd om weer een hit te scoren. Maar het is hem niet echt gelukt. Worden Rick Astley en het nummer Never Gonna Say Goodbye. En dit is lekker, hè? Ook uit de jaren 80.

0: En dit was ook zo'n hit, hè, in de jaren 80. Begin jaren 80 weliswaar, maar het was wel een grote hit. Het bereikte de 6e plaats in de Nederlandse top 40. Eddy Grant en Give Me Hope, Joanna.
1: Met Tom en Leonie.
2: Op Radio Ridderkerk.
0: En we gaan nu een beetje terug in de tijd met een gevoelig nummer. En dat doen we dan ook met muziek van Adele.

0: En alles was vroeger beter, toch? Daar hebben we het altijd over. Vroeger had je kuilen en alles was vroeger gewoon beter. Het snoep was beter. En je had minder keuze. Dat was ook beter. En zij zong erover. When We Were Young hoorden we van Adele.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Weet u waar bij u in de buurt een AED hangt? In geval van een hartstilstand is het belangrijk om snel een AED te vinden. Het apparaat dat gebruikt kan worden voor de reanimatie. Hoe sneller dit wordt ingezet, hoe groter de overlevingskans en hoe kleiner de kans op blijvende schade. Op de website van de gemeente Ridderkerk staat een overzichtskaart met locaties van AED's. Het is verstandig om te weten waar bij u dichtbij een AED beschikbaar is. Om deze goed te kunnen gebruiken zijn burgerhulpverleners van levensbelang. Zij hebben de noodzakelijke reanimatiecursus gevolgd. Uiteraard belt u altijd eerst 112 en laat zo mogelijk door iemand vast de AED halen. Als bij 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, dan krijgen burgerhulpverleners in de buurt een oproep op hun telefoon en hierin staat ook of ze direct naar het slachtoffer moeten of eerst de dichtstbijzijnde AED moeten halen.
0: En Leonie, heb je er misschien nog één?
2: Meld verdachte situaties. Als buurtbewoner ziet u mogelijk als eerste dat er iets niet klopt bij bijvoorbeeld een woning of een garagebox of dat iemand in een kwetsbare situatie zit. U kunt bij Meld Misdaad Anoniem terecht als u iets verdachts ziet, hoort of ruikt. Vaak begint een opsporingsonderzoek bij dit soort onmisbare meldingen. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie. Zij zien geen telefoonnummer of IP-adres, ze nemen het gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost. Burgemeester Marco Oosterwijk onderstreept het belang van het melden. Op deze manier kunt u als buurtbewoner helpen om criminaliteit op te sporen. Meld verdachte situaties via de website meldmisdaadanoniem.nl of bel naar 0800 7000.

Een hit uit 1992 van Sascha. En het nummer If You Believe. En het was toen een grote hit, want ik weet nog dat het toen in de top 10 stond op nummer 2. Je luistert trouwens nog steeds naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we blijven bij je tot de klok van 3 uur.

Lekker hoor, wat Ronnie Flex ervan heeft gemaakt. CD van mij. Vroeger heette het CD van jou, CD van mij. En toen was het van Agda en de Munnik. Maar nu had hij de samenwerking gevonden. En nou heet het CD van mij. En ja, ik vind het altijd wel lekker klinken hoor. Bring it on home to me. Maar dan in de uitvoering van Paul Carrack.

0: geweldige uitvoering, hoor. Paul Carrack hoorden we met het nummer Bring It On Home To Me. En nu de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: In 1980 werd in San Francisco, Californië, de Boys Town Gang opgericht door een lokale DJ die een gat in de markt zag door een energieke discogroep op te richten die zich op het grote homoseksuele uitgaanspubliek in de beroemde Castro-wijk van San Francisco richtte. Na honderden audities stelde hij de groep samen. Hoewel ze in Amerika vooral een underground clubhit waren, braken ze in Europa en Azië massaal door. De groep werd een van de boegbeelden van de high energy, een snelle elektronische vorm van disco. In landen zoals Nederland en België scoorden ze gigantische nummer 1 hits en vulden ze moeiteloos de hitlijsten. Wat de Boys Town Gang uniek maakte was hun extravagante, theatrale verschijning en de expliciete LHBTQIA+ thema's in hun vroege werk, zoals het nummer Cruising the Streets, de titeltrack van hun debuutalbum uit 1981. Dit was een blauwdruk voor hun vroege sound. Het bijzondere aan de volledige 13 minuten durende maxi-single-versie is dat het een muzikaal hoorspel bevat. Je hoort op de achtergrond geluiden van pratende mannen, rijdende auto's, wat directe, ongecensureerde sfeerschets was van het nachtleven en de cruising-cultuur in de straten van San Francisco. Wij gaan naar de kortere versie luisteren, hoor. Daarnaast bestond hun succes grotendeels uit het omtoveren van bestaande, rustigere soul- en popklassiekers in opgezwiepte, loeisnelle dansplaten. Zoals dus ook hun veruit grootste wereldhit Can't Take My Eyes Off Of You uit 1982. Wat oorspronkelijk een romantisch midtempo popnummer was van Frankie Valli uit 1967. De Boys Town Gang maakte er een dampende discostamper van. In Nederland deed deze cover het zelfs zo goed dat de plaat in 1982 destijds de felbegeerde nummer 1 positie in de top 40 veroverde en daar wekenlang bleef steken. Hier hoor je nu de Boys Town Gang in
1: De Dubbelaar.

En dat waren de twee voor dit uur in de Dubbelaar bij Radio Ridderkerk. En het programma Riddermatinee, dat is waar jij naar luistert. En mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En nu gaan we door met Gordon, die weer een mooie plaat heeft opgenomen samen met Replay.

ik hoop dat ze hier weer een grote hit mee te pakken hebben. Me Loving You hoorden we van Replay samen met Gordon. En ik hoop dat ze nog veel meer van dit soort nummers gaan uitbrengen. Want ik hou er nou eenmaal van. En dit vind ik ook lekker. Zwoele reggae op de radio. Someone Loves You Honey. June

Er is van dit nummer ook nog een wat langere uitvoering. En dan doet Tune Lords het samen met Prince Mohammed. Dan zit er een stukje reggae in. Maar dit was de single versie. En het heette Someone Loves You Honey. En nu muziek van Ray Charles. MUZIEK

ook door heel veel andere artiesten gedaan is. Maar dit keer in de uitvoering van Ray Charles en het nummer You Don't Know Me.

Dit nummer kennen we natuurlijk ook van Paul Young. Love of the Common People, maar dit keer in de uitvoering van Lynn Anderson. En we zijn toegekomen aan de laatste van het eerste uur riddermatinee. Maar niet getreurd, hè. Na de reclame en het nieuws, dan zijn we terug voor het tweede uur. En dat doen we dan ook met Anouk. En zij heeft het over Dominique. Tot zo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: En welkom terug in het tweede uur van het programma Ridder Matinee. Lekkere muziek gaan we draaien van Indigo. You're still a friend of mine. En ik hoop dat ik dit uurtje nog een vriend van jou mag zijn.

0: En dat was weer een lekker begin van deze show van vanmiddag. En dat was Indigo met het nummer You're Still a Friend of Mine.
1: Met Tom en Leonie.
2: Op Radio Ridderkerk.
0: En Guus Meeuwis die heeft het over We Leven Nu.

0: En hij heeft gelijk, hè, Guus Meeuwis. We leven nu, dus we moeten het mooiste er nu maar van maken. En het beste er ook maar van maken, zolang het allemaal kan. En in goede gezondheid, hoop ik, voor iedereen.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Gratis cursus Conversatie Engels. Wilt u uw Engels verbeteren? Gilde Ridderkerk organiseert een gratis cursus Conversatie Engels voor iedereen die op een ontspannen manier wil oefenen met spreken en luisteren. In kleine groepen werkt u aan alledaagse gesprekssituaties. De cursus is geschikt voor alle niveaus. De lessen vinden iedere donderdagmiddag vanaf 2 uur plaats in het gemeentehuis aan Koningsplein 1. De deelname is geheel kosteloos. Wilt u meer informatie of uzelf aanmelden? Neem dan contact op met mevrouw Sterker van Gilde Ridderkerk door haar te bellen op 06-577-38-771 of een mail sturen naar spg.ridderkerk@gmail.com. De Ridder
0: Matinee. En nu door met muziek van Engelbert Humperdinck en het nummer Oh Man Without Love.

is a man without love. Volgens mij kunnen we allemaal niet zonder liefde, want van liefde word je alleen maar gelukkig, toch? En daar heeft Engelbert Humperdinck gelijk in. En nu is Simply Red. En die heeft het ook over de liefde. It's only love.

0: It's Only Love hoorden we van Simply Red. En nu gaan we weer naar een stukje country en westernmuziek. Emmylou Harris deed haar laatste Farewell Tour. En ze deed daar ook drie keer Nederland aan. Onder andere in Rotterdam in de Doelen is ze geweest. En daar is Leonie, onze Leonie, ook geweest. En ja, het was helemaal geweldig. En ze zingt daar heel veel liedjes van andere mensen, dus van andere grote artiesten. Wat we nu gaan draaien is dus ook een nummer niet van haarzelf, maar is van Merle Haggard, die heeft het geschreven. En het is een live uitvoering ook met Willie Nelson en veel grote artiesten.
1: En if anyone don't like it, look up in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry, just

Het was dus een live uitvoering. Waaronder andere Willie Nelson, Emmylou Harris, Jimmy Buffett, Sheryl Crow en zo nog een hele hoop andere artiesten deden hier aan mee. En ja, het was toen helemaal geweldig.

Is hij nou de nieuwe Michael Jackson, Bruno Mars? Ik weet het niet, maar ik weet wel dat hij hele goede muziek maakt. En dat blijkt dus weer. It's just magic. En nu muziek van The Beatles uit 1969. Come Together.

In die tijd werd de muziek nog mono opgenomen en daarna stereo afgemixt. Dat je dan bijvoorbeeld de drums alleen maar in de linkerkant hoorde.

de gitaren bijvoorbeeld rechts. En ja, zo ging dat toen. Come Together hoorden we, muziek van The Beatles. En we doen er nog eentje voordat we naar de dubbelaar gaan. En dat doen we met de laatste single van Milo, de Belg, die in Amerika is gaan wonen. En hij doet het met Make My Lucky Day.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
1: In 1959 in Ibadan, Nigeria, werd de zangeres Sade geboren als dochter van een Nigeriaanse vader en een Engelse moeder. Na de scheiding van haar ouders verhuisde ze op 4-jarige leeftijd met haar moeder en broer naar de Engelse graafschap Essex. Als tiener ontwikkelde ze een brede artistieke smaak voor muziek en mode. Sade rolde min of meer per ongeluk de muziekwereld binnen toen ze als achtergrondzangeres inviel bij de funky band Pride. Haar unieke, warme en dromerige stemgeluid viel meteen op. In 1983 tekende ze haar eigen platencontract en richtte ze vernoemd naar haarzelf de band Sade op. Haar debuutalbum Diamond Life sloeg in als een bom. Ze scoorde wereldhits met tijdloze klassiekers zoals Smooth Operator, Your Love is King en Sweetest Taboo. In de decennia daarna bleef ze ongekend succesvol. Ze staat erom bekend dat ze extreem gesteld is op haar privacy. Ze verdwijnt gerust jarenlang volledig uit de schijnwerpers om in alle rust te leven, om vervolgens telkens ijzersterk terug te keren. Het nummer When Am I Gonna Make a Living van haar debuutalbum uit 84 klinkt heel smooth, maar de tekst is geboren uit pure armoede en frustratie. Voordat Sade doorbrak, deelde ze een ijskoud, krakkemikkig kraakpand in Londen met haar toenmalige vriend. En ze had nauwelijks geld voor eten of voor de bus. Nadat ze weer eens met haar toenmalige modebedrijfje failliet dreigde te gaan, schreef ze de titel letterlijk op de achterkant van een buskaartje als een wanhopige kreet. Wanneer ga ik nou eindelijk eens fatsoenlijk de kost verdienen? Niet veel later werd het een hit. Haar misschien wel meest herkenbare hit is Smooth Operator, ook uit 84. En deze twee nummers horen we nu in

En dat was het dan voor dit uur, Sade. En je luistert nog steeds naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En we gaan nog fijn 25 minuutjes door. En dat doen we dan ook met deze van Glen Campbell, A Rhinestone Cowboy.

Met de Koningsdag stond ze nog samen met die, gehandicapten te zingen op het podium. En dit was in ieder geval een heel mooi gevoelig liedje van Maam. En het heette Voor jij bent voor mij de liefde. En dit is de dame uit Twente, Ilse de Lange. I Still Cry.

I Still Cry hoorden we van Ilse de Lange. En dat was alweer de ene laatste van het programma Ridder Matinee, want het zit er alweer op. En ik wil Leonie bedanken voor haar bijdrage die ze weer heeft geleverd. En sowieso al mijn troep weer heeft opgeruimd. Want zij wist al dat het de laatste was van vandaag. Hey, ik moet afscheid van je nemen. Dus ik zeg in ieder geval, ik ben er morgen weer. En ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. Want dan gaan we er weer een fijne middag van maken. Dit was het programma Ridder Matinee. En ja, ik zeg tot morgen. En dat doen we dan ook met een mooie van Whitney Houston. Tot morgen. Dag.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerder Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
3: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
4: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, huil en bewonder.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het havenbedrijf moet dringend gaan baggeren rond het SS Rotterdam. Het water is in de Maashaven te ondiep. Het voormalig cruiseschip loopt daardoor 2 keer per dag aan de grond en het dreigt scheef te zakken. De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven om een baggerbedrijf te zoeken. Hoeveel geld er met het uitbaggeren van de Maashaven bij het SS Rotterdam is gemoeid is nog niet bekend. De gemeente wil de kosten delen met het havenbedrijf en de rederij. Het dodelijk slachtoffer van de brand afgelopen zondag in een huis in Rotterdam-Bloemhof is een 44-jarige man uit Zwijndrecht, laat de politie weten. De man is niet de bewoner van het pand aan de Lijnzaadstraat. Hoe hij om het leven is gekomen onderzoekt de politie nog. Ook de oorzaak van de brand in het huis in Rotterdam-Bloemhof is nog niet bekend. De politie heeft 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een 22-jarige man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs wegens sextortion. De rechter acht bewezen dat de man van jonge meisjes seksueel getinte video's eiste. De Spijkenisser deed zich op internet voor als jonge vrouw. Hij verleidde de meisjes om naaktbeelden te sturen en chanteerde hen daar vervolgens mee. Hij zou de foto's en video's openbaar maken als ze niet nog meer heftige beeldmateriaal zouden sturen. Deskundigen hebben autisme en seksueel sadisme vastgesteld bij de man. De celstraf is iets lager dan de 9 jaar cel die justitie had geëist. De rechter acht een aantal feiten niet bewezen. Bij een brand in een hotel in India zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Op het moment van de brand in het hotel in New Delhi waren de meeste slachtoffers nog in slaap. De politie verwacht daarom dat het dodental nog zal oplopen. Omwonenden legden matrassen uit nabijgelegen beddenwinkels op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Volgens de politie zijn ruim 40 mensen gered uit het hotel. De oorzaak van de brand in het hotel in New Delhi is nog niet bekend. Het weer, toenemende bewolking en nog voor de avond gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur komt uit op 19 graden. Vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het dan droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen hebben we een wisselvallige dag met buien, ook met onweer. En dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Knoopert Hoek en Knoopert Burgerveen 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de keteltunnel 5 minuten extra. En de A20 naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren, ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Door een auto met pech is daar 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we veel bewolking met ook af en toe enkele opklaringen, zodat de zon soms even wat ruimte krijgt. Er zou met name vanochtend nog een bui kunnen vallen. Vanmiddag gaat de bewolking toenemen, maar lijkt het tot de avond meest droog te blijven. Bij een zwakke en vanmiddag soms matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond is het bewolkt en gaat het af en toe regenen. Komende nacht is het meest droog en bij een matige wind uit het zuidwesten koelt het dan af tot 13 graden.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Pro. De Raad van State heeft het bezwaar van enkele lokale partijen van tafel geveegd. Volgens de Raad van State leidt de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA niet tot verwarring. En daar waren enkele lokale partijen wel bang voor, waaronder Pro Sliedrecht, Progressief Schiedam en Progressief Molenlanden. Een aantal was naar de rechter gestapt. Zij noemen de uitspraak van de Raad van State teleurstellend. GroenLinks en PvdA gaan volgende week officieel fuseren. Vanaf dan doen ze onder de naam Progressief Nederland mee aan de volgende Tweede Kamer en Europese verkiezingen. Het dodelijk slachtoffer van de brand afgelopen zondag in een huis in Rotterdam-Bloemhof is een 44-jarige man uit Zwijndrecht, laat de politie weten. En de man is niet de bewoner van het pand aan de Lijnzaadstraat. Hoe hij om het leven is gekomen onderzoekt de politie nog. Ook de oorzaak van de brand in het huis in Rotterdam-Bloemhof is nog niet bekend. De politie heeft 20 rechercheurs op de zaak gezet. De rechter heeft een lagere straf opgelegd voor een fatale ruzie tussen twee daklozen in de hal van Rotterdam CS. De verdachte krijgt 1 maand cel, maar omdat hij die tijd al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in. In september vorig jaar kregen de verdachte en het slachtoffer ruzie over een slaapplek. De verdachte haalde uit, waarop de andere man achterover viel en overleed. Justitie vond dat sprake was van zwaar lichamelijk letsel, maar de rechter wil niet verder gaan dan mishandeling met de dood tot gevolg. Ook neemt de rechter mee dat de verdachte spijt heeft. Het havenbedrijf moet dringend gaan baggeren rond het SS Rotterdam. Het is te ondiep geworden in de Maashaven. Het voormalig cruiseschip loopt daardoor 2 keer per dag aan de grond en dreigt scheef te zakken. De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven om een baggerbedrijf te zoeken. Hoeveel geld er met het uitbaggeren van de Maashaven bij het SS Rotterdam is gemoeid, is nog niet bekend. De gemeente wil de kosten delen met het havenbedrijf en de rederij. Het weer, toenemende bewolking. Voor de avond nog gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur komt uit op 19 graden. Vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het dan droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook met onweer. Het wordt dan niet warmer dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen doe je er 10 minuten langer over. A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een kwartier vertraging. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Rotterdam Centrum. Bij de Van Brienoordbrug staat ongeveer 10 minuten vertraging door een auto met pech. En een auto met pech op de A16 van Rotterdam naar Breda zorgt voor de Rottermeerentunnel 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Dus ook oponthoud op het spoor. Zo rijden tussen Leiden en Den Haag-Mariehoeven op dit moment geen treinen. En dat komt door een gestrande trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee.
2: Hoi.

light is on.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels 10 gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu vooral vertraging op de A4 en de A12. De A4 richting Rotterdam tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid 20 minuten extra. En de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Harmelen doe je er ook 20 minuten langer over. Er is ook probleem op het spoor tussen Leiden en Den Haag. Maar Riehoeven rijden op dit moment namelijk geen treinen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerks TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en Gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.

0: weerbericht.
1: Op deze woensdag zien we veel bewolking met ook af en toe enkele opklaringen, zodat de zon soms even wat ruimte krijgt. Er zou met name vanochtend nog een bui kunnen vallen. Vanmiddag gaat de bewolking toenemen, maar lijkt het tot de avond meest droog te blijven. Bij een zwakke en vanmiddag soms matige wind uit het zuidwesten wordt het vanmiddag ongeveer 19 graden. Vanavond is het bewolkt en gaat het af en toe regenen. Komende nacht is het meest droog en bij een matige wind uit het zuidwesten koelt het dan af tot 13 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die gisteren nacht was neergestoken in een huis in Zwijndrecht is vandaag aan zijn verwondingen overleden, laat de politie weten. Het slachtoffer was gewond geraakt bij een steekpartij aan de Nijhoefstraat. De 21-jarige man uit Zwijndrecht is nog gereanimeerd, maar vandaag dus alsnog bezweken. Een dag na het steekincident kon de politie een man van 60 uit Sliedrecht aanhouden. Hij wordt verdacht van de steekpartij. De politie gaat ervan uit dat een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding is geweest voor de steekpartij in Zwijndrecht. Hoe verdachte en slachtoffer elkaar kennen, vertelt de politie niet. Na Den Haag perkt ook Rotterdam het thuisonderwijs in. De gemeente wijst nieuwe aanvragen voorlopig af. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Voor Den Haag was dat reden om alle vrijstellingen na de zomer in te trekken, ook de bestaande. Rotterdam wil zover nog niet gaan. Zangeres Margriet Hermans is overleden. 2 weken geleden maakte de Vlaamse al bekend dat ze leed aan een agressieve tumor. Margriet Hermans brak door als zangeres in 1987. Daarna had ze in Vlaanderen en Nederland diverse hits, waaronder Een Vriend en Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk. Daarnaast was ze in de jaren 90 op tv te zien met haar talkshow Margriet. En ook zat ze in de politiek. Margriet Hermans was 72 jaar. En Schiedam krijgt weer een Lidwina-processie. De plechtige rondgang door de historische binnenstad van Schiedam is op 14 juni de feestdag van de heilige Lidwina. 3 jaar geleden was de processie voor het laatst. Daarna kon die om logistieke redenen steeds niet doorgaan. Volgens de organisatie spreekt het verhaal van de Schiedamse heilige uit de 14e eeuw nog altijd aan, ook onder jongeren. De stoet vertrekt op 14 juni om 2 uur. Onderweg wordt dan stilgestaan bij de Grote of Sint-Janskerk, het voormalig woonhuis van Lidwina aan de Lange Achterweg, en huis de Poort aan de Dam, waar relieken van de heilige worden bewaard. Het weer vanavond en vannacht eerst regen. In de loop van de nacht wordt het dan droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig weer met buien, ook met onweer. Morgen wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het vooral langzaam op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Schiphol en Den Haag-Zuid heb je alles bij elkaar opgeteld. Een half uur vertraging. Dan de A12 richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden doe je er een kwartier langer over. Op de A13 naar Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Noord 10 minuten extra. En dat ben je ook langer onderweg op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. De N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergse Hoek Noord 4 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De Sandwich Express met muziek en luchtige informatie.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Hallo.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 richting Rotterdam tussen Roelevarensveen en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. De A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 40 minuten vertraging. De A13 naar Den Haag bij Delft-Noord doe je er 10 minuten langer over. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerks TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en Gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En al.

0: onverstaanbaar, niet te stuiten.
1: It's time for revolution!
0: De sensatiegeneratie. Oh!

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. De ideale combinatie van muziek en informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We begonnen met een leuke Amerikaanse zangeres. Stella Lefty is haar naam. 24 jaar jong en scoort op dit moment een hele grote hit met dit liedje Boston. Een lekker catchy liedje om mee te beginnen. Ik zou zeggen, we gaan er lekker mee door. Maar we hebben echt nog heel veel om uit te pakken weer aan nieuwe muzikanten. Bekende muzikanten, dat ook uiteraard. Want er is echt weer heel veel uitgebracht deze week. Ook heel veel, bijna carnavalskrakers en voetbalplaatjes. Dat is ook weer de tijd ervoor. Zoals bijvoorbeeld onze Rotterdamse vriend Vincent met zijn nieuwe single Wij Zijn Oranje. Maar wat te denken van het viertal John de Bever, Wilfred Gené, Wesley Sneijder en Rafael van der Waar. Die samen een liedje hebben uitgebracht. Dat heet Koekoek. Uiteraard de bekende van de VI-single variant. Maar wij hebben ook gewoon echt serieuze nieuwe muziek. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe single van Douwe Bob. All for One is die getiteld.

Ja, leuke nieuwe single weer. All for One van Douwe Bob. Echt weer zo'n zomerse catchy plaat van hem ook. Ben ik net nog even vergeten voor de liefhebbers van Stella Lefty. Ze kunnen haar aan het werk zien op zaterdag 11 juli in Paradiso Amsterdam. En Douwe Bob, ja, die doet heel veel optredens. Staat bijvoorbeeld op het komende Wantai Pop Festival in Dordrecht, hier op de planken. Dat is zaterdag 6 juni. Straks daarover meer. Hij staat ook nog in Ahoy Rotterdam. Daar zingt hij bijvoorbeeld mee in Ahoy zingt Rob de Nijs. En hij staat ook nog eens op 5 juli in Rotterdam op de planken tijdens het Rotterdam Bluegrass Festival. Dat zijn zo'n beetje de locaties hier in de buurt. Maar hij heeft uiteraard veel meer optredens in zijn planning staan. Zoals gezegd, Wantai Pop Festival gaat dus plaatsvinden op zaterdag 6 juni. Het is gratis, dus iedereen kan er naartoe. Begint om 1 uur 's middags met optreden dan van de band Minko. Daarna volgt de band De Nachtwacht, Russo, Mika, verder dan Douwe Bob, Jet Rebel. En afgesloten wordt er vanaf 10 uur door de Limburgse formatie Rowan Hezen. Dus dat wordt één groot feest. Dat allemaal dus volgende week zaterdag in Dordrecht in het Wantai Park. Goed, we gaan door met Ierse muziek. Komen we terecht bij de mannen van The Script. Zij komen naar Nederland toe. Pas in het najaar in de Ziggo Dome staan ze op 26 november aanstaande. Er komt in augustus een nieuw album van ze uit. 14 augustus. Dat heet The User's Guide to Being Human. En deze week was er al een eerste single uit. Die is getiteld Man in the Arena.

uit Dublin, Ierland. De Script, de mannen van leuke popliedjes, maar toch ook af en toe even lekkere rock ertussendoor gooiend. Man in the Arena is de nieuwe single en er komt dus op 14 augustus een nieuw album aan. En dat gaat heten The User's Guide to Being Human. Door met de volgende band. The Bleachers komen uit Amerika. Komen af en toe ook een beetje deze kant op. Doen dat weer in het najaar. Staan ze bijvoorbeeld 2 avonden in Paradiso Amsterdam op 17 en 18 november. Of je moet naar België wel. 20 november staan ze in Cirque Royal in Brussel. Zij hebben ook nieuw materiaal uit wat ze willen laten horen. Nieuwe single die is getiteld We Should Talk. Bleachers. Uit Amerika.

We Should Talk, de nieuwe single voor The Bleachers. En die is afkomstig van het album wat gisteren is uitgekomen, Everyone for 10 Minutes, van deze mannen dus, The Bleachers. We gaan door met de nieuwe single voor niet alleen de mannen van Raccoon, maar ook zangeres Faela. Dat nieuwe single is getiteld Daffodils en ook die is gisteren uitgebracht. Raccoon, uit Goes.

Ja, Raccoon. Hij heeft een samenwerking dus gemaakt met zangeres Faela. Daffodils is de titel van die nieuwste single. En wil je de mannen aan het werk zien? Ja, ze spelen uiteraard op heel veel podia. Maar met name in het najaar gaan ze weer echt toeren. Bijvoorbeeld nog kaartjes verkrijgbaar voor 013 Tilburg. Op zondag 20 september. Ja, en de rest is eigenlijk allemaal een beetje uitverkocht. Ook de concerten in Rotterdam Ahoy op 10 oktober. En de AFAS Live in Amsterdam op 16 en 17 oktober. Goed, gaan wij door met muziek weer uit Ierland. We keren weer terug die kant op. Komen dan bij Kingfisher. En die hebben een nieuwe single uitgebracht deze week. Die is getiteld The Sun Will Never Set. Op seniors, uiteraard. Kingfisher.

Ja, een leuk kort liedje van de mannen van Kingfisher. Die afgelopen dagen al in Nederland waren bij het Douwpop Festival in Nijverdal afgelopen vrijdag. En binnenkort weer terug zijn. 19 juni staan ze weer op Pinkpop in Limburgse Landgraaf. Voor de liefhebbers, ze treden ook op 3 juli tijdens het Rock Werchter in België. Daarna gaan ze op tour door de Verenigde Staten en Canada. En komen dan pas in het najaar weer deze kant op. Spelen dan bijvoorbeeld in de Eindhovense Effenaar op zaterdag 28 november. 3 december in de Gashouder Westergasfabriek in Amsterdam. 5 december in de Oosterpoort in Groningen. Dat doen ze een dag later ook. 7 december Tivoli Vredenburg Utrecht. En zo komen ze dus niet 3-4 keer per jaar zeker weer zeg maar onze kant op. En dat vinden ze leuk en dat wordt zeker gewaardeerd. Kingfisher, leuke band met z'n drietjes uit Ierland. Gaan we ons zo meteen opmaken voor de demo van de maand. Het is de laatste keer deze maand van het album Secret van de band Secret Molecules. In Your Shadow is de EP die in de spotlight staat hier bij Radio Ridderkerk in de Sensatiegeneratie. Maar we hebben nog 1 plaat te gaan daar naartoe, zoals dat zo mooi heet. En dat was een plaat die eigenlijk afgelopen vorige week vrijdag al uitkwam. Ik moest er even aan wennen. Vandaar dat ik hem nog eventjes op de plank heb laten liggen. Maar het is toch eigenlijk best wel weer een meesterwerkje.

Ja, Sharon Kovacs met A Perfect Crime. Mooie muziek uit Brabant, maar dan toch echt wel met een internationaal tintje. Kijk het ook naar haar concertagenda. Ja, die gaat in het najaar echt wel weer starten. Maar dan wel met allemaal optredens in met name het Oostblok, Griekenland, die kant op en Turkije. Helaas, geen optredens hier. Maar wie weet, komt er gewoon ook nog een leuke plaat aan. En ja, komen die concerten dan weer op een later moment beschikbaar. Goed, zoals aangekondigd, onze demo van de maand. Daar is het de hoogste tijd voor. We zitten al een paar minuten weer over de klok van half. En dat betekent het album In Your Shadow van de Dordtse formatie Secret Molecules. Drie leuke muzikanten bestaande uit Otto van Gemert op zang en gitaar. Even kijken, Kasper Rozenquist op drums en Ton van der Kolk op de bas. En met z'n drietjes zijn ze eigenlijk al jaren actief in de Dordtse muziekscene. Maar deze formatie, zeg maar, Secret Molecules, ja, die bevindt zich voornamelijk op de zolderkamer van de drie heren zelf thuis. We gaan lekker twee liedjes draaien tot slot van deze EP. Volgende week uiteraard een hele nieuwe demo van de maand. En ik ben nog aan het dubben tussen een aantal partijen. Dus ja, verrassing wat het gaat worden. Vandaag in ieder geval laten we twee liedjes horen. Het is de single Mulholland Drive en het titelstuk In Your Shadow van Secret Molecule.

Secret Molecules met In Your Shadow en daarvoor Mulholland Drive. Twee liedjes afkomstig van die nieuwe EP en derde inmiddels alweer van de hand van deze Dordtse muzikanten. De Strawberry Sun kwam vorig jaar nog uit. Mooie EP ook met echt dit soort vrolijke catchy liedjes. En uiteraard ook een debuutalbum een paar jaar geleden. We gaan door naar een volgende plaat die pas is uitgebracht. Precies een week geleden kwam uit What Am I Supposed to Do? Het nieuwe album van Grainne Duffy. En dat is een Ierse zangeres. Een beetje in de hoek van de blues, de soul, de pop en de rock. En een mooie combinatie daarvan. En deze zangeres leerden we een paar jaar geleden hier kennen in Ridderkerk. Op de planken tijdens het Ridderkerkse Bluesy Blues Festival. Toen was ze een van de headliners. En voor de liefhebbers, 18 juni is ze weer naar Nederland. Want dan treedt ze op tijdens het Grollo Blues Festival in Grollo. In de achtertuin van Johan Derksen. We hebben een mooi nieuw album van haar hand dus. Met daarop 9 mooie liedjes. En we doen gewoon lekker vandaag het titelstuk. What Am I Supposed to Do? Grainne Duffy.

Graham Duffy uit Ierland, uit het mooie plaatsje Castle Blaney, Monaghan. Ja, echt het platteland dus van Ierland. En daar met die rauwe muziek is ze ook doorgegaan en doorgepakt. Want op zich, als je dan kijkt wie haar favorieten zijn, dan is dat bijvoorbeeld Aretha Franklin, The Pretenders, The Rolling Stones, om even wat namen te noemen, maar ook Fleetwood Mac en met name Peter Green. Ja, dat zijn zo haar muzikale favorieten die haar dus gevormd hebben. Maar inmiddels kan deze dame zelf ook aardig een muziekliedje schrijven. Gaan we door naar een blokje Nederlandstalig. Beginnen we bij de zangeres Bente. Die heeft namelijk gisteren een nieuwe single uitgebracht. Die is getiteld 3-2-1. Nou, start er maar. Bente.

Tuurlijk komt het goed. 3-2-1 van Bente, haar nieuwste single van dit moment. En wil je haar aan het werk zien? Ja, haar concertagenda is best wel leeg, maar ze doet ook natuurlijk wat acteerklusjes tussendoor. Maar ze staat in ieder geval op 21 juni op het Limburgse Landgraaf Festival natuurlijk, Pinkpop. En anders alvast voor de liefhebbers, 4 oktober, dan staat ze ook in Haarlem in de Philharmonie op de planken. De rest van de agenda nog eventjes leeg dus. Komt ongetwijfeld verandering in. En in het blokje Nederlandstalig gaan we ook naar Case of Case. En dat is een bijzondere muzikant, kunnen we wel zeggen. Maakt al 51 weken elke week een nieuw liedje. Volgende week dus week 52. Dat is dus zeg maar de finish die gaat halen. Met allemaal mooie luisterliedjes. Of dan weer deze stijl en dan weer deze stijl. Maar deze is wel weer een hele bijzondere die hij gemaakt heeft deze week. Aan de scène zonder jou is de titel van deze voorlaatste single in de serie dus van 52 liedjes in een jaar. Case of Case uit Utrecht.

Ja, prachtig liedje in het Nederlands gezongen. Dit keer door Case of Case. Aan de scène Zonder Jou heet het. En vorige week bijvoorbeeld een Engelstalig liedje. En dat heeft hij zo ook een beetje meermaals afgewisseld het hele jaar door. Dus gewoon mooie liedjes gemaakt, geschreven. Eerlijk handwerk, zoals dat zo mooi heet. Door deze Case of Case uit Utrecht. Dit was dus liedje 51 van de 52 die er zijn. En dan wellicht nog een grote boom eruit. Zou zomaar kunnen. Maar wij gaan er ook met een grote boom uit. Want dit liedje wat komt, dat is de laatste in deze aflevering van Sensatiegeneratie voor vandaag. Die is van een band uit Amerika, Chicago, Illinois. Daar komen ze vandaan. Alternatieve rockband. Ze heten Amber Hotel. De nieuwe single is getiteld No Plans. En nou inderdaad, met dit warme weer hebben we geen plannen meer. We gaan er eens lekker bij zitten. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Hoi hoi.

0: closer than my
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joodse Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Houten Oost en Woerden nog 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

En samen met Harry, luisteraars, u luistert weer naar Radio Zolle. En wel naar het programma Roetjakmanis en het programma Rassa Senang in Ridderkerk. U luistert naar, u weet het wel, een cultureel programma. En het is een cultureel info-uurtje van Roetjakmanis. En we gaan zoals normaal altijd van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie dus wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeer zeker voorbij. Ook de bekende vertellingen, want dat is het, dat is het punt van het programma. De andere Aziatische landen, die komen soms ook voorbij en die krijgen dan de hele uitzending. Er zijn best veel andere landen die net zo bekend zijn als Indonesië, maar die zeer zelden besproken worden. Tijd voor het koken. Nou, dat is er bijna altijd. En dat zijn lekkere recepten. Ook vandaag weer. Vandaag is het een makkelijk recept wat iedereen zou kunnen maken. U wordt daarbij geholpen door de diverse foto's. Hè? Dus ook het verhaal van vandaag, hè? Het item vandaag, daar zitten foto's bij die de meeste mensen wel kennen. Nou, het heeft te maken met de muziek. Nou, dat is soms uit Indonesië. In de rock, country, 60, 70 jaar, maar vooral de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar. En zij krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat die u hoorde, dat is altijd de eerste plaat van Marcel. Hij zoekt die plaat uit. Het heeft in de meeste gevallen wel te maken met het programma. Nou, nog even dit. Op maandag kunt u luisteren van 11 tot 12 uur. En er is een herhaling op de zondag 6 uur. In Ridderkerk is het anders. Het heet ook anders. Rassa Senang. Dat is op de woensdagavond 7 uur. En ook daar is een herhaling op de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. En we starten meteen met het eerste Indische huis, Kambang Baru, met hun eigen plaatje.

Ja, dan gaan we door naar het tweede Indische huis. Dat is een verzorgingshuis, dat heb ik al vaker gezegd. Het tweede Indische huis, dat is te vinden in Apeldoorn Roemasaya. En ook bij Roemasaya luisteren ze naar het programma. Hier komt jullie plaatje.

Ja, en dan gaan we naar het derde Indische huis. Het derde Indische huis, dat staat helemaal in Spijkenis in de Endweg. Keurig netjes dat huis. En ook daar wordt naar geluisterd. Nou, hier komt jullie eigen plaatje.

En het derde Indische huis heeft het eigen plaatje ontvangen. En dan gaan we over naar het bedrijf zelf. Nou, het programma dat gaat vandaag over de vele bruggen in Nederland. Ja, hoe kom ik daar nou bij? Hè? Ja, want het is geen brug op Java ergens. Nee hoor, het is een brug in Nederland. En het leuke is dat die brug, die kennen we allemaal. Het is een zeer bekende brug. Het is een hele grote brug. Hij is een aantal jaar geleden is die dus verdubbeld. Hè, want het verkeer dat groeit als kool. Het betekent ook dat die ene brug, dat was niet meer voldoende. En er ligt nu een tweede brug, exact hetzelfde, direct naast. Nou, dat weet u, hè? Dat is het gegeven van de Brinoordbrug. Maar waarom doe ik dat dan? Nou, het is mij opgevallen dat er verschillende mensen met Indische achtergrond daaraan eigenlijk gewerkt hebben, plannen gemaakt hebben enzovoort. De Indische achtergrond, dat kan al komen als je natuurlijk op Java geboren bent. Hè? Dan heb je ook al een Indische achtergrond, natuurlijk. Nou, het is de naam Wijnand Jan van Epp. En dat is degene die dus daarover nagedacht heeft. Wijnand Jan van Epp werd geboren in Batavia, hè, dus het huidige Jakarta. Hij studeerde civiele techniek aan de Technische Hogeschool van Bandung. Al op zijn 10e zei hij dat hij ingenieur wilde worden. Vertelde hij in 1959 aan Tong Tong. Hij was een van de weinige studenten die in 1926 mocht afstuderen in een speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug over de Sajaju rivier. Nou, als je nou die moeite even wilt doen om te kijken welke foto's staan er dan zeg maar op de website. Dan zie je dus die enorme brug. En de mensen die geweest zijn op Java, die zijn altijd... Die zijn zeer zeker over zo'n brug gegaan. Want die bruggen die lijken inderdaad veel op elkaar. Deze brug waarover ik het heb, dat is een grote uitzondering. Deze brug is dus heel lang, is ook heel hoog. Maar daar ga ik zo dadelijk op door. Nu wil ik alleen eventjes de aandacht erop schenken dat de brug die u ziet, dat is zo'n hele oude... Tegenwoordig dan, hè? Stalen brug. En inderdaad, op Java zie je regelmatig dat soort bruggen. Het gaat of over water, of het gaat over een diep ravijn. Maar die bruggen die zijn terug te vinden. Het zijn bruggen die al heel erg lang dienst doen. Hè? En je moet altijd maar hopen... En ik ga ervan uit dat dat toch wel gebeurt hoor. Maar ik ga ervan uit dat ook het onderhoud aan dat soort gigantische bruggen wel gepleegd wordt. He, want als de hoogte van de brug zeg maar grofweg 90 meter is, ja, dan hoop je niet dat er een stuk brug naar beneden valt. He? Want dan blijft er weinig van zo'n brug over. En dan hoop je ook niet dat er op dat moment net een trein overrijdt. Dat zou helemaal erg zijn. Maar... Die bruggen, die vallen Nederlandse mensen die dus daar op vakantie komen bijvoorbeeld. Dat valt altijd op, hè? Ja, heb jij die bruggen ook gezien, hè? Helemaal open, staal. En eigenlijk zie je die bruggen hier in Nederland bijna niet meer. Ik durf wel te zeggen, volgens mij zijn ze er niet meer. Dat kan ik niet helemaal staven, maar het betekent wel dat de bruggen in Nederland tegenwoordig toch wel een compleet ander model hebben. En ondersteuning hebben. Hè? Maar oké, dat even dagelijks. Ik ga zo weer door met het verhaal van die bruggen. We gaan even luisteren naar muziek.

de speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug voor over de Serdjajoe-rivier. Van der Epp werd op voordracht geplaatst van de Dienst voor Constructie en Bruggenbouw der Staatsspoorwegen in Nederlands-Indië. Daar ontwierp hij de Sisomang spoorbrug. De hoogste spoorwegovergang in Indonesië. De Tsitsomaku viaduct, schrijft de redactie van de Tongtong, is van alle bruggen in dat onvergetelijke traject Bandung-Batavia de meest formidabele brug. Zo diep beneden, je lag het ravijn en je ziet het ravijn en zo langzamerhand kroop dat voorbij. En het leek eigenlijk alsof je in een soort laag vliegend vliegtuig zat. Tot je weer naar de baan keek en je merkte dat je toch echt in een van de snelste verbindingen van de SS reed. De brug van de 225 meter lang en ging over een ravijn van 95 meter diep. Dus dat is niet niks in die tijd, hè? Wijnand Jan van der Epp ontwierp de Pijlerbrug in 1929. En toen was ik nog maar een snotneus van 24, lachte hij tegen de redactie in 1959. De brug, nou, die staat er nog steeds. Al ligt er inmiddels wel een veel nieuwer broertje naast. Bruggen waren zijn lievelingswerk. De symboliek van het bouwen van bruggen trok hem aan. Het tot elkaar brengen van gescheiden werelden en het openen van nieuwe wegen. Nou, de redactie van Tongtong schreef lovend over zijn werk. Er is een grondige kennis voor nodig van metaal en metaalsoorten, van spanningen, van trillingen, van uitzetten, enzovoort, enzovoort. Zelfs de kleinste berekening werpt een aantal formules op papier waar een HBS'er absoluut nachtmerries van krijgt. Ingenieur van de Epp maakte niet alleen miljoenen van die berekeningen, hij ordende en sorteerde ze, ontwierp ze aan de kritiek en eindeloze verbeteringen. Hij ontwierp ook systemen, zocht eindeloos naar nieuwe formules en ook naar nieuwe denkwijzen. Zijn bruggen waren altijd steeds minder materiaal. Het gebruik dan, hè, van steeds minder materiaal. De constructie en ook de uitvoering was aanmerkelijk goedkoper na verloop van tijd. Als toepasser van efficiëntie in de staalconstructiebouw is hij zonder weerga. Ook Lex van der Epp herinnert zich zijn vader als een man die altijd in zijn hoofd aan het rekenen was. Dan zaten we aan tafel met het gezin te eten en viel hij opeens stil. Minuten later stond hij dan op. Ja, zei hij dan, ik heb het gevonden. En er kwam een nieuwe berekening op papier. Ja, zo iemand moet je natuurlijk, zeker in die tijd, hè, zo iemand moet je absoluut hebben. Die dus niet kan slapen als die niet uit die berekeningen is gekomen. Nou, dat is van belang. We gaan even naar het volgende nummer luisteren.

Ja, dan ga even door met dat verhaal. De Brinoordbrug die komt zo dadelijk naar voren. Er werden natuurlijk in de Japanse tijd werden er spoorwegbruggen opgeblazen. En de Japanners dachten, wie kan dat nou beter een brug opblazen dan de maker zelf? En zo kwam hij in de gevangenis terecht. Maar dat weerhield hem er niet van om zelfs in gevangenschap te blijven ontwerpen. Hij bedacht een supersnelle trein die ook nog eens comfortabel reed doordat een gyroscoop de trein stabiliseerde. Dat was een revolutionair idee in die tijd dan, hè? Na de oorlog in 1946 vertrok Van der Epp met zijn gezin naar Nederland. Er was hier een grote behoefte aan bruggenbouwers nadat zoveel bruggen waren gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Van der Epp kwam in dienst bij Rijkswaterstaat en ontwierp heel veel bruggen. Waaronder de beroemde Van Brienoordbrug. Ze wilden eigenlijk iets als de Golden Gate Bridge, vertelde Lex van der Epp. Maar dat vond hij zelf gewoon helemaal niks. Hij keek altijd naar het landschap en zoiets paste niet in het Nederlandse vlakke land. De brug in zijn geheel ter plaatse gebouwd en om de bogen te kunnen bouwen werd tijdelijk twee hulppijlers in het water gebouwd. De kenmerken van de bekende kabels, hè, want als u daar overheen rijdt, dan ziet u heel veel hele dikke kabels waar het wegdek aan is opgehangen, geven dus de constructie wel een hele grote vormvastheid. Dit bleek mogelijk door de bijzondere verhoudingen van de boogvorm. Nou, de meeste mensen, ik zelf ook hoor, hebben niet zoveel verstand van boogvorm en de sterkte die bij een bepaalde boogvorm hoort. En als je de Brinoordbrug kent, dan weet je dus dat is best een hele grote brug, een hele lange brug. En dat betekent ook dat het wel moet kloppen wat er allemaal eigenlijk gemaakt wordt. Het was een tijd geleden was dat te volgen op de televisie, omdat er een tweede Van Brinoordbrug bijgebouwd werd. En dan zag je zo, stukje voor stukje, zag je die brug over het water gebouwd worden. Dus vanaf de kant zag je dus dat die brug groeide aan allebei de kanten. En dat is heel mooi om te zien. Je begrijpt niet hoe ze die hele zware constructie gewoon anderkantig kunnen krijgen. Want het is niet niks, hè? Als u de Van Brinoordbrug nooit gezien hebt, ja, dan is het een beetje moeilijk voor te stellen. Maar als u daar overheen rijdt, dan merkt u wel dat die best heel hoog boven het water uitkomt. En dat die ook best de gebogen stand, bedoel ik. Hè? De gebogen stand met een auto, dat voel je heel goed. Want eerst moet de auto flink trekken om dus naar het hoogste punt te gaan. Nou, dat is dan met een auto is dat simpel. Je geeft gewoon meer gas. Maar dat is dus met een brug bouwen niet. Dat is gewoon heel, heel iets anders. Heel veel kennis komt eraan te pas. Even luisteren naar muziek.

Ja, nog even wat over de Van Brienoordbrug. De Van Brienoordbrug is een brug over de Nieuwe Maas in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde en Kralingen-Krooswijk. En dat is aan de oostkant van Rotterdam. In de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De brug bestaat uit twee naast elkander gelegen boogbruggen. Met in het verlengde daarvan een driebasculebrug. De oostboog van de Brienoord is aangelegd in 1965. En de westboog in 1990. De weg over de brug is de Rijksweg A16. Die komt zo'n beetje iedere dag in het nieuws met files. En met 6 rijstroken per richting en dagelijks meer dan 250.000 voertuigen, een van de breedste en ook drukste autosnelwegen van Nederland. Buiten de boog aan de oostzijde loopt ook nog een 2-richtings fietspad. De totale lengte van de Brienoordbrug bedraagt 1320 meter. En de doorvaarhoogte is afhankelijk van getijden. Dat werkt heel duidelijk in Rotterdam. De overspanning is dus over de Nieuwe Maas. En wat ik net gezegd heb, de lengte is 1320 meter. De breedte van de brug is, omdat de twee bruggen eigenlijk naast elkaar liggen, is het 2x28 meter. En de doorvaarhoogte is het NLP plus 25 meter in het midden. Doorvaarbreedte, dat is 280 meter. De overspanning, de bascule, is 60 meter. En die wordt natuurlijk beheerd door Rijkswaterstaat. Dat kan niet anders. Ze hebben er 4 jaar over gedaan, van 1961 tot 1965, om die brug te bouwen. En dat is met de drukte van alle dag. Er komen minimaal 250.000 auto's per dag dus overheen. Ja, nou, dan kun je een beetje voorstellen dat die brug, dat door een Indische jongen is bedacht. Dat was dus nog de eerste brug, hè? Die tweede brug is dus veel later ernaast neergelegd. Maar die eerste brug. Nou, dat was een Indische jongen die helemaal gek was van berekeningen en staal en ijzer en wat kun je daarmee doen. Daar was die man helemaal gek van. Maar hij heeft het wel laten zien, hè? En iedereen kent dus die brug. Even luisteren naar muziek.

Ik heb mijn doos weer te pakken. De doos met de potten, pannen en schalen. U weet wel. En we gaan vandaag iets makkelijks klaarmaken. Ik heb een foto gemaakt. En u kunt, als u die foto opzoekt, dan ziet u meteen wat ik bedoel. Want de Indische mensen kennen het woord kolak. Absoluut. Nou, en dat gaan we vandaag maken. Het leuke is dat als je met vele mensen bij elkaar zit, Indische mensen bij elkaar zit, dan heb je het over allerlei dingen, muziek en uitgaan en allerlei dingen. Maar uiteindelijk stopt de conversatie gewoon met eten maken. Dat is altijd zo. Want uiteindelijk was er altijd iemand die het gesprek naar een veiliger terrein, eten, dirigeerde. Via tropische fruit fladderde het dan naar exotische groenten die in beide landen sappige mango's en papaya's had, stond voor beide partijen buiten kijf. Wat is nou kolak? Nou, dat is een soort soepachtig iets. De kolak is een populaire Indonesische dessertsoep, bereid met een basis van palmsuiker en kokosmelk. En bovenop deze basis wordt een hoofdingrediënt toegevoegd, meestal een vrucht of een zetmeelrijke wortel. Tot slot geven de pandanbladeren het een subtiele, maar ook onmisbare geur. De kola pisang is eigenlijk een van de meest populaire daarin. Hierbij wordt de kookbanaan gebruikt, samen met de extra ingrediënten. Zoals bijvoorbeeld, er zit ook zoete aardappel in en palmvruchten en rijpe jackfruit enzovoort enzovoort. De beste kookbananen om te gebruiken zijn pisang kepok, dat is saba banaan, pisang raja en pisang tanduk. Nou, of je die allemaal zou kunnen krijgen hier, dat weet ik niet zeker. Kolak wordt het hele jaar doorgegeten, maar is vooral populair tijdens de Ramadan, dus tijdens de vaste maand. Het is raadzaam om het vaste te verbreken met iets zoets, dus kolak wordt vaak geserveerd als voorgerecht tijdens de iftar, dus tijdens het verbreken van de vaste. Nou, je komt het op Pasamalams ook wel eens tegen. Ik moet eerlijk zeggen, je komt het niet zo vaak tegen. Misschien ook omdat iedereen vraagt naar nasi goreng of zoiets dergelijks. Hè. Maar dit is als voorgerecht, is dat heerlijk om te eten. Het zal wel te maken hebben met de veranderde smaak van de pisang en het pandangblad wat erin zit. En natuurlijk de gula java, hè, dus die bruinachtige suiker die daar ook in gebruik wordt. Ik weet waar ik over praat en ik vind het ook hartstikke lekker. Nou, ik hoop dat u het een beetje heeft kunnen volgen. Het is niet zo, je hebt niet zoveel dingen nodig, dat valt best mee. En probeer het eens klaar te maken. Bijna iedereen vindt dit lekker. Hè? Nou, veel succes ermee. Ik ga even wat spullen schoonmaken en u mag luisteren naar muziek.

0: Ja, dus de bedenker van de Van Brienerbrug en vele andere bruggen. Dat was wel een Indische man. De brug werd in zijn geheel ter plaatse dus ook gebouwd om de boog te kunnen bouwen. De hulppijlers werden in het water gemaakt. Hè. Dat heb je natuurlijk nodig, want ergens in het midden moet je wel ergens op kunnen steunen. Nou, het ontwerp van Wijnand Jan van Erp en Rijkswaterstaat was voor die tijd zeer revolutionair. En is daarna de inspiratie geweest voor, ja, toch wel vele andere bruggen. Maar hij bleef altijd stil en bescheiden. Hij schreef aan Tong Tong: ik heb nooit gestreefd naar rijk worden. Wel naar mooi werk. Onzelfzuchtig te ik moet het zelf kunnen.
1: 105.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
3: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
2: Een man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
11: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
12: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
13: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

Spiel fertig.

Spiel, Fan. Spiel. As time goes by. Spiel, Fan. Spiel.

Verder met

veel te vroeg overleden Rob Bass en DJ Easy Rock, Turn It Out. Zo is er alweer een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met O Fortuna en O Fortuna, de dance mix. Maar eerst luisteren we nog naar D-Light en The Power of Love. Tot na het nieuws, dan zijn we terug met nog een uur Outstanding.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Outstanding well-finches and remixes.
8: Radio Ridderkerk. Outstanding 12 inches and remixes.

0: Outstanding! 12 inches en remixes!
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches en remixes. We begonnen dit uur met Mr. President en Coco Jumbo. En we gaan verder met Flash en The Second Choice.

get on the floor. All the party people get on the floor.

0: tijd voor de Mini Megamix. En de Mini Megamix is de deel 2 van de mix van de vorige uur. Veel plezier met Mix the Frequency Clear.
1: Quería darte las gracias, Madonna, porque al escribir esta canción, transmitiste en mí mucha sensibilidad.

0: It's Wednesday night.
1: Je hoorde Rita Marley en Beautiful of God's Plan. De disco mix uit 1981. En dit is Sophie B. Hawkins. And Right Beside You. De classic club mix uit 1994.

hoorde The Romantics. En One in a Million, de dance mix uit 1983. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Claudio Simonetti en Demon, de 12 inch versie uit 1985. Namens Mark en mij, tot volgende week!

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anish Hajmoussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerkse TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en Gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen en de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.